0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen 2 moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten, en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het Veronica Weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen, het wordt maximaal 13 graden.

0: Dit is Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesower iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de tweede halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.

0: Veronica met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: be.
1: Radio Veronica.
2: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
0: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
1: Join the club.
0: Veronica.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door onrust die is ontstaan over twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en twee tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij weg met de kassa. De man leek vermomd als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd en ook droeg hij een thuisbezorgd helm. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren, waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door een Nederlander. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vandaag op veel plekken is het bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft fris met maximaal 13 graden.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18+ speelbewust.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
12: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op Kika.nl.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
17: Kippie.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
19: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Moet je kijken daar, leuke gast.
10: I know.
9: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
10: Is ook echt jouw type.
9: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
10: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert streekt.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
18: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. In het Groningse Stadskanaal geldt tot zondagavond een noodverordening. Het is daar onrustig bij huizen van twee moeders die verdacht worden van kindermishandeling. Gisteravond werden hun ruiten ingegooid en op sociale media wordt opgeroepen om de brand te stichten. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, mag er niet zijn. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat het onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt. En de lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen, die is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Topfavoriet Australië is door, net als Denemarken. Dinsdag kregen onder meer Griekenland en Finland ook al een ticket voor morgen. Nederland boycott het festival vanwege de deelname van Israël. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Regen, regen en nog eens regen. Op steeds meer plekken vanochtend is het nat. Vanmiddag is het bewolkt en regenachtig en ronduit fris, rond de 12 graden. En vanavond blijft het ook, ja inderdaad, regenen.
24: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
25: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
26: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
25: Wat is dat?
26: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
25: Wie heeft daar nou geen zin in?
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €450 korting tijdens de vakantiegeld superzeelweken.
28: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
30: Joehoe!
29: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
28: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
31: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
32: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
25: Pap, die moeten we hebben!
32: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
33: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
34: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
35: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
36: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
37: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
38: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
37: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: Ook deze hoort er uiteraard in Rod Stewart en Young Turk.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Good morning. Het voelt als een soort van verkapte zondag zo, met gisteren zo vrije dag voor heel veel mensen. Maar nee, het is vandaag gewoon de vrijdagochtend van je vrienden van Radio Veronica. Goedemorgen, mijn naam is Ferry. Misschien ben je vandaag al keihard aan het werk. Nou, sterkte in elk geval. Ik denk dat er zeer veel lege kantoren te zien zijn vandaag. Sowieso op vrijdag. Laat staan de vrijdag zo na hemelvaart. Wij zijn er voor je met de beste muziek aller tijden. En straks vanaf 9 uur gaan we weer verder met het basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En dat doen we op alfabetische volgorde. Dus gisteren zijn we begonnen bij de letter A. En straks vanaf 9 uur gaan we dus weer verder met het basispakket liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Bruno Mars, Veronica.

Boomtown Rats, I Don't Like Mondays bij Veronica. Toch wel het meest slechte nieuws die ik gisteren te horen heb gekregen. Netflix komt met een betaald abonnement. Oh, maar dat... In die vervelende reclames over de Tena Lady, weet je wel, heb ik er toch even geen zin in. Maar er komt dus binnenkort een nieuw abonnement voor Netflix, waar je dus voor moet gaan betalen. Het is wel een goedkoper abonnement. Dus het is of een goedkoper abonnement, minder betalen in advertenties zien, of meer betalen en reclamevrij kijken. Ja, ik wil gewoon allebei niet. Ik wil niet meer betalen, maar ik wil ook geen reclames zien. Dus nou, ja, ik baal er een beetje van. Dus reden genoeg om die radio lekker aan te houden. Zo bij Veronica. Zo meteen onder andere, zeker in het kader van de beste muziek aller tijden, onder andere UB40. Eerst Mika, dit is Relax. Good.

0: UB40 en Red Red Wine bij Veronica. Met zometeen muziek voor je onderweg van onder andere Elton John. Ook Will Smith komt eraan binnen nu in 56 seconden.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus: AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Het al begint op heel wat plekken zonnig en droog, maar daar komt helaas allemaal verandering in. Want het gaat regenen vandaag. Gert Verderi, temperaturen maximaal 11 graden. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister staat 1 vertraging gemeld op de A27. Dat is Gorkum richting Utrecht bij Lexmond, 7 minuten. Het verkeer wordt omgeleid en dat duurt naar verwachting tot 9 uur vanmorgen. Afwacht de headlines van het ANP krijg je van de one and only Casper Kooi. Casper, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling waarschuwde veilig thuis al een half jaar geleden, meldt RTV Noord. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld. Er zijn nog veel vragen over de dodelijke schietpartij van vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Een man werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed even later. De politie hoopt op meer info van getuigen. En in de Finse regio Helsinki moest iedereen even binnenblijven. Er hingen meerdere drones in de lucht en niemand weet waar ze vandaan kwamen. En dat waren ze, de hoofdpunten van het ANP.
0: Ferry Omen. Vrijdagochtendshow met nu muziek.

De broertjes en zusjes van Shepard. Ik blijf het een bijzonder fenomeen vinden. Ik bedoel, vroeger had ik zo vaak ruzie met mijn zus. Ik ging dan aan haar haren trekken. En zij ging mij dan bijten, vooral in mijn arm. Oh, deed het ongelooflijk veel pijn. Maar bij de broertjes en zusjes van Shepard was er helemaal niks aan de hand. Zijn ze gewoon samen muziek gaan maken. Door de Coming Home bij Radio Veronica. Goedemorgen. Mijn naam is Ferry. Het is de vrijdagochtend. Wat toch voor veel mensen voelt als een soort van XXL weekend. Met de beste muziek aller tijden. Madness zometeen na

0: business and one step beyond.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Yes, good morning. Welkom, het zijn je vrienden van Radio Veronica. Ook op de dag tussen hemelvaart, dag en een weekend. Ik weet niet of het nog een bijzondere naam heeft vandaag. In elk geval zijn wij gisteravond begonnen met iets heel leuks. Namelijk het basispakket. Ik zal het even kort uitleggen. Mensen noemen het hier de basis van je muzikale opvoeding. Ik vind dat een beetje, hey, wij weten hoe het werkt. Zo zie ik het niet. Ik zie het meer als een soort van liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Dus ja, welk liedje zeg jij tegen bijvoorbeeld een andere generatie, boven of onder jou? God, dit liedje moet je minstens één keer in je leven gehoord hebben. Nou, en daar maken we een lijst van. Daar heb je afgelopen week op kunnen stemmen via radioveronica.nl. En hebben we dus een hele lijst van gemaakt. Dat doen we op alfabetische volgorde. Van A tot en met Z. En het leuke is, je kan met de lijst ook gewoon meedenken. Dus straks vanaf 9 uur gaan we dus weer verder met de letter A. Want we zijn gisteravond begonnen. Dus welk liedje met de letter A? Ja, moet je minstens één keer in je leven gehoord hebben? Dat is eigenlijk de grote vraag. Straks vanaf 9 uur verder met dus het basis.

0: Mark Robin, thought you were on my side. Bij je vrienden van Veronica. Goedemorgen, zometeen Womack. Ook Ed Sheeran komt eraan. En we hebben tegenwoordig last van dronken herten. Ja, dronken herten. Hoe het zit, je hoort het zo.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen, live your dreams.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
14: Maar je moet gewoon je boekhouden.
13: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi.
15: De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kunt een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En in Finland is de dreiging van drones rond de hoofdstad Helsinki voorbij en het gevaar is geweken. Inwoners kregen vannacht het bevel om binnen te blijven. Waar die drones vandaan kwamen is niet duidelijk. Finse gevechtsvliegtuigen hielden de boel in de gaten. Het vliegverkeer werd stilgelegd, dat komt nu weer op gang. Van het Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plekken regent het vanochtend. Vanmiddag komt er nog eens bewolking bij en het is fris, hooguit 12 graden.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
25: Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
26: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
30: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
29: Ai, de man met de hamer.
30: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
31: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
32: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
33: 18 plus speelbewust.
34: Keukenkopers, opgelet. Nu
35: big deals bij Keukenconcurrent.
34: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
36: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

Shinen, die wordt er vrolijk van. Not an addict, you're the case choice bij je vrienden van Radio Veronica. Het is de vrijdagochtend. Goedemorgen, lekker dat je ons aan hebt staan. En ja, ik zei het net al, er is nieuws over dronken herten. Ja, nee, het is echt serieus nieuws. Want de Franse politie zegt, kijk uit voor dronken herten. In de lente eten sommige van die dieren namelijk rottende planten en vruchten. En door het rotten kan er een beetje alcohol ontstaan. En als dieren dat binnenkrijgen, dan, ja, dan kunnen net zoals mensen kunnen ze zich een beetje vreemd gaan gedragen. Dus mocht je binnenkort de weg opgaan richting Frankrijk, of misschien wel in Nederland, want dan zullen ze ongetwijfeld ook al problemen daarvan hebben. En denk, waarom draaien al die herten allemaal rare rondjes en dingetjes? Nou, het zijn dus dronken herten. Ja, het is heel zielig. Ik moet toch een beetje lachen.

0: Barry White, You See The Trouble With Me bij Veronica. Zometeen onder andere Amy Winehouse, ook The Farm komt eraan. Ik weet dat het de vrijdag na Hemelvaart is, als er zometeen nieuws is in het nieuws over zonnepanelen. Dan weet je dat er echt helemaal niks gaat gebeuren vandaag. Er is zometeen nieuws over zonnepanelen. Ik ben nou al benieuwd eigenlijk.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Veronica Weerbericht. Het is eerst nog droog en zonnig vandaag. Temperatuur richting de 12 graden. Let op, vanmiddag kan er af en toe een kleine bui voorkomen. Maar voor de rest valt het allemaal reuze mee. Geen vertragingen gemeld, dat is lekker. Het is 2 minuten voor 8:30. Het nieuws van het ANP krijg je van de one and only Casper Kooi. Casper, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het was al bekend dat het niet goed ging met een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag deed een half jaar geleden al een melding, meldt RTV Noord. 2 moeders zijn opgepakt. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden verdacht van rijden met drugs op, meldt RTL. De hoge straffen die daarop staan nemen ze kennelijk voor lief. Minister Van Wil noemt het huftergedrag. En over een paar jaar komt er een berg afgedankte zonnepanelen van de daken af. Maar onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om die te hergebruiken. Met een laser kan 99% van de belangrijkste grondstoffen hergebruikt worden voor nieuwe panelen. En dat waren ze, de hoofdpunten van het ANP.
1: Ferry Omen. Het is de vrijdagochtend show met de Warm en Old Together Now.

0: bang was ik voor dit nummer toen mijn vader dit vroeger opzette. Voor mijn gevoel was dat altijd in het donker op zaterdag of zo als het regende. En dan toch wel die vrij enge stem van Kate Bush door de speakers. Bij de Wuthering Heights bij Veronica. Inmiddels kan ik het wel aardig aan hoor. Ja, ben ik een hele stoere man van 23. Dus inmiddels valt het mee. Door de Kate Bush dus. Vrijdagochtend, zometeen onder andere Bill Medley. En dit is Gary Moore in Oh Pretty Woman.
1: Oh

0: Welkom bij Veronica. Het is de vrijdagochtend. En zometeen de dag 2 van het basispakket. Liedjes met de letter A die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Mag je doorgeven via de app.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop. Aldi.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
20: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
22: Kippie.
23: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: De beste ingrediënten voor een goede morgen...
0: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. Dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Zij worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur, meldt RTL. Ze denken zo hun straf te kunnen ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert krijgt een boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over heftig gedrag waar hij zich zorgen over maakt. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden om zonnepanelen volledig te kunnen recyclen. Met een laser kan meer dan 99% van de belangrijkste grondstoffen behouden blijven. Dat is nodig, want over een paar jaar kunnen we een enorm berg afgedankte panelen verwachten. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Van het Veronica Weer van Weer Online. We trekken vandaag buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden.
22: De situatie op de weg dan. Veronica Verkeer of Flitsmeister. Het is zeer rustig op de weg. Want het is sowieso vrijdag en de dag na hemelvaart. Dus er zijn heel weinig mensen die aan het werk zijn. Toch 3 vertragingen. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen De Hoek en de Schipholtunnel 12 minuten. De A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Everdingen 6 minuten. Het verkeer wordt omgeleid en dat duurt naar verwachting tot 11 uur deze ochtend. En de A59, daar staat ook nog 1 vertraging. Tussen Zonzeel en Os bij Nuland 9 minuten daar.
26: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
28: Joehoe!
27: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
26: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
29: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
30: Lot, je bent op de radio, hè?
29: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
30: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
29: Ja, dat wou ik dus zeggen.
30: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
30: Wow!
31: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
30: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
32: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
33: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
32: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe, goed geregeld.
34: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
35: Pap, die moeten we hebben.
34: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
36: onlineveilingmeester.nl. Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
34: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
37: Onlineveilingmeester.nl. Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer.
3: Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: beste muziek van A tot Z.
1: Je luistert naar het basispakket.
0: Bij Radio Veronica.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: van Veronica. Met dus die letter A.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Ja, gisteravond zijn we begonnen met het basispakket. Dus vandaag dag 2. Of is het dan vandaag een soort van dag? Was het gisteren dan een soort van dag 0? Omdat we niet de hele dag... In elk geval, we zijn dus gisteravond begonnen met het basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van A tot Z. Dus op alfabetische volgorde. En we zijn nu nog steeds bij de letter A. Je mening doorgeven mag via de gratis app. Dus welk liedje met de letter A moet je minstens één keer in je leven gehoord hebben? Kan echt van alles zijn. Maakt helemaal niks uit. Ik kreeg onder andere een berichtje binnen van Esther. Die zegt, vergeet ook Stromae niet met A van Alain Dans. Nou, die komt zeker even voorbij. En deze ook met de letter A van Jimi Hendrix.

Ja, morgen dan staat hij voor het eerst in de arena. The one and only Harry Styles en As It Was. Staat er in totaal 10 keer deze en ook een klein stukje van volgende maand. En er wordt ook zeker in het basispakket thuis liedjes met de letter A. Joh, de As It Was van de one and only Harry Styles. Zometeen, zoals beloofd, nog Stromae naar de Pointer Sisters met de A. Dit is Automatic.

0: van Allang en Dans. Jorden Stromae bij Veronica in het basispakket. Zometeen meer liedjes met de letter A. Onder andere van Green Day. Ook Herman Brood komt eraan, net zoals Chef Special. En Anneke.
1: Ja,
0: met hallo. Ferry, Radio Veronica. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke liedje moet zeker in dat basispakket met de letter A?
1: Ja, voor mij Against All Odds van Phil Collins.
0: En uiteraard ga ik die zometeen voor je draaien.
1: Hartstikke goed.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, A tot

0: weerbericht. Vandaag deze ochtend begint op heel veel plekken toch best wel zonnig. Maar daarna gaat het regenen. Althans, er kan een bui vallen. En temperaturen van maximaal 12 graden vandaag. De situatie op de weg dan, Veronica Verkeer hoor. Flitsmeister staat 1 vertraging gemeld. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen de Hoek en de Schipholtunnel 17 minuten vertraging. 2 minuten over 9:30. De headlines van het ANP krijg je van de one and only Casper Kooi. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt massaal een bloedtest weigeren. Dat is heftig gedrag, zegt hij tegen RTL. En weigeren is bovendien strafbaar. Schiphol heeft in een eigen onderzoek te rooskleurige cijfers gebruikt. Dat zegt een onafhankelijke commissie die stelt dat daardoor de gezondheid van omwonenden mogelijk niet goed wordt beschermd. En Denemarken treedt morgen als eerste op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat blijkt uit loting. Voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er minder goed uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. En dat waren ze, de hoofdpunten van het ANP.
2: Ferry Omen.
0: Speciaal voor Anneke met de letter A. Dit is Phil Collins.
3: Dit is Veronica.
2: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Dit is het basispakket.
4: Bij Radio Veronica.

Day en American Idiot bij je vrienden van Radio Veronica. Goedemorgen, het is het basispakket, oftewel de lijst met liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. We zijn nu bij de letter A, want we werken het van A tot Z af. En ja, zeg je letter A, zeg je American Pie. Long

van Amigo bij Radio Veronica in het basispakket. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Van A tot Z. En nu dus nog bij de letter A. Zometeen ook meer liedjes met de letter A bij The One and Only Maurice Verschuren. Heel veel plezier zometeen daarmee. Ik laat je achter met de A van Als Je Wint. Herman Brood en Henny Vriend. En hoor je nu. Hey, kijk.

0: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positief.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Nieuw bij Jumbo, bij weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu!
11: Big deals bij Keukenconcurrent!
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Lunchtijd, kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met vlucht.

0: anders doet. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufte gedrag vandaan komt, zegt hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete, taakstraf of rijontzegging op. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is te rooskleurig. Er wordt gerekend met 500.000 vluchten... terwijl dat aantal volgens de commissie geen juridische basis heeft. President Trump is na zijn bezoek van 2 dagen aan China weer onderweg naar huis. Hij sprak met president Xi onder meer over de oorlog in het Midden-Oosten... en over de handelsbetrekkingen tussen beide landen. Daar zijn volgens Trump fantastische akkoorden uitgekomen... maar over de inhoud wilde hij nog niks zeggen. En Denemarken mag morgen als eerste optreden... tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Daar is om geloot. Andere favorieten als Israël en Griekenland zijn ook vroeg aan de buurt. Maar voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er volgens de statistieken slecht uit. Vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. En het wordt niet warmer dan 12 graden.
9: En dan Veronica Verkeer. Dit zijn de 3 langste files. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor Duitsland 12 minuten. A15 Ridderkerk richting Gorkum voor Sliedrecht Oost 7. En de A27 Gorkum Utrecht voor Everdingen 11 minuten. Dan zijn er ook nog een paar snelheidscontroles. Die kan je vinden en melden in de Flitsmeister app.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Wat ook helpt,
2: Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
15: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien, per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

0: Uiteraard. Etta James op de antenne. Heerlijk, zegt Evert. Ja, waanzinnig, hè? At last. Ik snap dat gevoel wel. Je hebt een nummer en dan vind je dat iedereen dat moet horen. Ik had toen mijn zus trouwde een paar jaar geleden. En toen vond ik dat dit nummer gedraaid moest worden op de bruiloft. Nou ja, wie deed de muziek uiteraard? Ik. Dus ik zat echt als een eigenwijze DJ dit er doorheen te duwen. Maar ik denk dat ik gelijk had hiermee, toch? Ja, dat je eindelijk de liefde vindt, hè? De liefde van je leven. Toto ook nog en Africa. En dat is onder andere een plaat waarop is gestemd voor het basispakket door Douwe. Douwe heb ik aan de lijn. Douwe, waarom eigenlijk die Toto in het basispakket voor jou?
1: Nou ja, als ik dat nummer hoor, dan word ik toch altijd weer even teruggebracht naar de jaren 80, waarin ik op de middelbare school zat.
0: Ja.
1: En daar bij mijn huiswerk maken op mijn kamer altijd de radio had aanstaan. En dan, ja, dit was dan toch altijd een van de nummers die dan altijd voorbij kwam, een grote hit was. Ja, dat brengt toch altijd weer herinneringen terug aan mijn middelbare schooltijd.
0: En het leuke,
1: waar ik heel veel plezier heb gehad.
0: Ja, ja. Oh, ja, kijk, dat is ook mooi, hè, dat je aan je middelbare schooltijd plezier beleeft.
1: Ja,
0: dat
1: ja.
0: Is goed. Dat zo hoort
1: zeker,
0: het eigenlijk.
1: Ja.
0: En het mooie is ook dat het maakt niet uit hoe vaak je zo'n nummer hoort. Dat gevoel blijft, hè, gewoon als je zo'n nummer hoort.
1: Dat klopt. Dat gevoel dat blijft eigenlijk altijd. Dat heb ik bij heel veel nummers uit die periode. Maar die van Toto, Africa, dat is toch al eentje die bovenaan staat, zeg maar, met die herinneringen naar de jaren 80 en de middelbare school.
0: Nou, heel erg bedankt voor het aandragen van die track, Douwe. En geniet nog lekker van je weekend, hè, straks.
1: Oké, gaan we doen. Eens gelijk.
2: Dit is het basispakket.
3: Met de beste muziek van A tot Z.

0: verf en bijt. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
3: When I land my best punch, you will go down.
2: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
7: Radio Veronica Verkeer, dit zijn de drie langste files van dit moment. Het valt reuze mee op de weg. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar wel een langere voor Hoevelaken van 3 kwartier door een ongeluk. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 16 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 18 minuten. Dan meldt Flitsmeister 2 snelheidscontroles. Het zijn er maar 2, dus ik geef je ze even. De A6 bij Nagelen 105.2. En de N36, daar wordt in beide richtingen gecontroleerd bij 29.2. En mocht je ze allemaal willen checken en ook een flitser willen doorgeven, ga dan even naar de Flitsmeister-app. Het basispakket, bij de letter B zijn we. Zometeen Neil Diamond en dit is Tina Turner.
8: I want to influence you to clap for a man who's a great influencer. In fact, somebody I hadn't heard of.
9: Maurice Verschuren.

0: Zo leuk om al die reacties te zien via de Veronica-app. Norbert die zegt, ik noem dit naar mijn kinderen modern klassieke muziek.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: De youngtimer muziek, ik snap hem. Je hoorde binnen zonder kloppen van de dijk. Daarvoor Neil Diamond, Beautiful Noise. En ook bij de B eigenlijk, ja, The Best. We gooien hem onder de B. Tina Turner en Mariam van der Duin, die schreef daarbij... Het is erg jammer dat deze vrouw er niet meer is, maar ik heb haar ooit eens nagedaan. Ik dacht, nou komt het, ik heb haar ooit eens ontmoet. Nee, ik heb haar ooit eens nagedaan. En dat was zo gaaf, dat vergeet ik nooit meer. Geweldig, leuk. In het basispakket van de muziek, de liedjes die je wilt doorgeven aan de volgende generatie. Je kan het noemen modern klassieke muziek. Er zijn ook tracks die je gewoon kan ontdekken of waarvan je denkt, hey, dit is gewoon een nummer, een klassieker in de making, in de making. Dat zou ook zomaar kunnen. En als je een suggestie hebt, we zijn inmiddels bij de B aanbeland, dan geef hem vooral door. Remco die appt in het volgende.
2: Hey Radio Veronica, Remco. Mijn toevoeging voor het basispakket bij de B is Chris Isaak met Blue Hotel. Dankjewel.
0: Binnen nu en een paar minuten komt hij eraan. Dit is eerst Mad Kong en...

0: je bent gewoon welkom ook om suggesties door te geven. Als je denkt van ja, deze moet in het basispakket. We zitten bij de letter B. Daar zijn we nog wel even. We zijn een half uurtje geleden ongeveer terechtgekomen. En straks heb ik hier onder andere U2 en Michael Jackson en The Cure. Oftewel drie legendarische artiesten op een rij. Binnen nu en een paar minuten. Monica.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen vogelgriep. Dat zegt de landbouwstaatssecretaris. Die heeft er een plan voor in de maak. Daar was altijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt de staatssecretaris, en dus wil die ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet goed beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net is weggevlogen uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En de 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd tussen Harlingen en Terschelling gaat niet door. Op het laatste moment is de boel afgeblazen. Komt door het slechte weer. Het is te koud om op het water te gaan en dan is er kans op onderkoeling. Minstens zo belangrijk, het roeiersfeest van vanavond gaat wel door. Dan het Veronica weer van Weer Online. Het is inderdaad aan de koude kant. Het wordt niet warmer dan 12 graden en het trekken talrijke buien over het land. Wil je het een beetje droog hebben, dan moet je vanavond in het zuiden zijn. Vannacht is het overal droog en dan koelt het af naar 4 graden.
24: Je moet altijd in het zuiden zijn, vriend. Je moet altijd... Dankjewel, Casper. Veronica Verkeer. 39 kilometer. Dit zijn ze vanaf 12 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken 1 uur en 2 minuten door een ongeluk. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12. En de A37 Holsloot richting Meppen 12 minuten voor de Duitse grens. 2 snelheidscontroles. De A6 bij Nagelen 105.2. En de N36 in beide richtingen bij 29.2. En wil je erin melden of wil je ze checken? Kijk dan op de Flitsmeister-app.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
25: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: basispakket bij de letter B. Uiteraard Michael Jackson, Billie Jean. En de film Michael die breekt alle records. Meer dan 580 miljoen dollar heeft het al opgebracht.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: En er schijnt ook nog een deel 2 te komen. En aan de telefoon heb ik Gino. Gino, een hele goede morgen, man.
2: Hey, goedemorgen, Maurice.
0: Jij bent gisteren met je vrienden van Radio Veronica, Wout en Frank. Ben jij naar de film geweest in Kinepolis in Almere. Hoe was die?
2: Ja, sowieso een geweldige film. Echt wel een mooi anekdote eigenlijk toch wel aan Michael Jackson. Hoe die is geweest, hoe die zijn opvoeding heeft gehad. Wat een vreselijke vader heeft hij gehad, zeg. Mm-hmm. Wauw, niet normaal.
0: Ja.
2: Daar was ik echt wel van ondersteboven. Dat daar zulke mensen toch ook hun kinderen zo behandelen.
0: Ja.
2: Maar een geweldige muziek. Ik zat de hele film, zat ik te swingen op de stoel.
0: Ja, waanzinnig. Ja, en het is ook zo dat die Jafar Jackson, die was eigenlijk geen acteur. Die wilde eigenlijk een golfcarrière. Maar hij was al gespot jaren geleden. En zo is van, ja, hij moet dat eigenlijk doen. En hij is in die rol gegroeid, maar hij doet het fantastisch, toch?
2: Ja, ik vond hem echt fantastisch. We hadden het gisteren naderhand, hadden we het er nog over gehad van, was het nou AI of was het nou hemzelf?
0: Ja, zo goed is het. Jeetje, wauw, heel erg leuk. Hé, maar wat leuk dat je erbij was. En zat je, naast wie zat je? Naast Wouter, naast Frank? Of,
2: Nee, Frank zat achter me en Wouter zat rechts achter mij.
0: Hebben ze zich een beetje gedragen? Want anders moet je het gewoon zeggen, hè?
2: Nee. Laat ik zo zeggen, kijk, en ik ga Frank nog wel eventjes berichten als ik hem weer spreek. Want hij heeft popcorn beloofd en die afspraak is niet nagekomen, dus dat gaat hij terugkrijgen.
0: Typisch Frank. Typisch Frank. Hé, hey, dankjewel voor je berichtje, man. En geniet nog, hè, van het basispakket.
2: Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel,
0: Gino. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Dit is Radio Veronica. Op alfabet gaan we door de beste muziek aller tijden. De liedjes die je één keer gehoord moet hebben in je leven. Uiteraard U2, nog zo'n legende. A Beautiful Day, nu.
3: Ja, je kunt er voor alles inzetten. Op elk tijdstip. Je kunt hem altijd bellen. Hij staat altijd klaar. It's a beautiful day.
4: Join the club. The heart is a blue.

Dead by the Bay. En daarvoor Paul McCartney en Wings en Band on the Run. En Niels zegt via de app, ah, Band on the Run. Dan denk ik gelijk weer aan de begintune van de Engelse comedy George and Mildred. En een van de mensen die op dit nummer stemde voor het basispakket is Alexander Wijmans. En die zegt, naast de Beatles als groep hou ik ook van zijn Wings en solo muziek. En dat snap ik. Ik heb dat zelf ook met de Stones en met Mick Jagger. Mick Jagger heeft stiekem als soloartiest ook waanzinnige muziek gemaakt. En voor de Beatles-fans is er goed nieuws. Als je naar Londen wil, in 2027 komt er een Beatles-museum. Een fan-experience op 3 Savile Row. Dat is het oorspronkelijke adres van de platenmaatschappij Apple Corps. En in die kelder van die locatie is ooit Let It Be opgenomen. En ze gaven in 1969 een laatste concert op het dak daar van dat pand. Het museum telt nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal. Verschillende tentoonstellingen, een fanshop en een reconstructie van de opnamestudio. Er wordt dus hard aan gewerkt en je kan ook op het dak kijken waar dat concert gehouden werd. En Paul McCartney zegt dat hij het een waanzinnig idee vindt. Hij zegt, ja, nu komen toeristen, dat heb je misschien zelf ook al een keer gedaan, naar Engeland. En die kunnen niet naar Abbey Road naar binnen. En dan gaan ze allemaal op het, bij het zebrapad foto's maken. En automobilisten worden daar gek van in Londen. Dus nu hebben ze iets om naartoe te gaan. In 27 gaat het open. Radio Veronica, het basispakket van de muziek. De liedjes die je wilt doorgeven. Bird of Paradise bij de B. Dit is...

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Veronica Verkeer, in totaal 53 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Een lange op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken bijna een uur door een ongeluk. A59 Zonzeel-Ost voor Waalwijk-Oost, 32 minuten, ook door een ongeluk. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens, 15 minuten. Dan meldt Flitsmeister 3 controles. De A6 bij 105.2, de A12 bij 142.4 en de N36 bij 29.2. Hadden we net in het basispakket al de Beatles bij de B. Of tenminste, Paul McCartney en Wings, moet wel goed zeggen, Band on the Run. Zometeen de Stones, Beast of Burden, Benson Boone komt er ook aan. En dit is Nene Cherry.
4: Maurice Verschuren.
5: Join the fucking club, okay?
6: Dit is Veronica.
7: Take a look. Hamer waar ik.
4: Het

0: Basispakket.
1: Liedjes die je wilt doorgeven aan een nieuwe generatie. Daar zijn we mee bezig. Gisteravond begonnen om 6 uur met het Basispakket. Van A tot en met Z gaan we door de muziek. Welke platen moet je één keer gehoord hebben in je leven? The Stones, Beast of Burden, waanzinnig. 10 juli komt er een nieuw album. Ze hebben A Rough and Twisted en In the Stars al uitgebracht. Als voorproefje van Foreign Tongues, zoals het gaat heten. Wordt de opvolger van Hackney Diamonds. En de videoclip van een van die nieuwe tracks, dat is In the Stars, die staat online. Dit is een lekker videootje. Oh. En het grappige is, je kijkt die video en je denkt, hey, zijn de Stones nou echt nog steeds voor hun 80 jaar dat ze eruit zien als 30? Maar dat is allemaal deepfake technologie, maar echt zo gaaf. Ik zal even een klein stukje laten horen. Dit klinkt de partij lekker, hè? In the Stars.

0: En ik hoorde hem Gerard van de Week ook al draaien, die nieuwe track In The Stars. Dat klinkt heel vertrouwd Stones. Hè? Het lijkt ook op een paar andere Stones platen. Heb jij dat gevoel ook? Waanzinnig. Dit is het basispakket bij Radio Veronica met zometeen bij de letter B een suggestie van Lisanne. Die kwam met deze.
1: Met Lisanne. Fleetwood Mac, Big Love. Een hele grote, dikke tip voor het basispakket. Doei doei.
0: Binnen nu en een paar minuten hoor je hem naar Benson Boone.

2003 kwamen de Counting Crows en Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi, hun uitvoering van het nummer van Joni Mitchell dat oorspronkelijk in 1970 uitkwam. Dit is Radio Veronica, we zijn bezig met het basispakket. Welke liedjes moet je nou een keer gehoord hebben in je leven? Op alfabetische volgorde. Daar straks Fleetwood Mac, veel opgestemd onder andere door Lisanne. Big Love. Onderweg straks nog Bruce Springsteen, Born to Run. Soul to Soul komt eraan, ook bij de B met Back to Life. Dit is lekker hoor, hè. Ruud Denissen zegt glamrock op de radio. The Sweet.

0: twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
10: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
11: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
19: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet. Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De inspectie Gezondheidszorg gaat de instanties contacten die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal die door hun moeder zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf in de zaak duikt. In Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, dat meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij 3 jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in beroep en ontkent alles, maar camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat het werkt, zegt hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven en als het wel gebeurde, werden er minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen. En in het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij, woensdag al, maar is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van stallen toen hij viel en op een betonnen vloer terechtkwam. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden en het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden wordt het droog.
4: En dan Veronica Verkeer, 60 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 16 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken 47 door een ongeluk. Dat duurt ongeveer nog een uurtje. En dan nog de A59, Zonzeel Oost tussen Dussen en Waalwijk Oost. Meer dan een half uur door een ongeluk. En de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens 16. Dan zijn er snelheidscontroles op de A6 bij 105.2. A22 bij Velsen-Zuid 9.4. En de N36 beide richtingen bij 29.2. En ben je onderweg, zie je er eentje. Je kan ze ook melden in de Flitsmeister-app.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
12: craving. Domino's.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: met de B. En Bruce Springsteen, Born to Run. Daar straks hadden we ook nog de Ballroom Blitz van de Suite. En het leuke is, ik krijg nog een appje van Martijn. En die zegt, hey, Maurice, werd dat nummer ook niet gespeeld in de film Wayne's World? Ja, Martijn. Goed herinnerd inderdaad. Een van mijn favoriete films. Ik heb ze allebei op DVD en ik heb ze 20 keer gezien. Superleuke, goede muziek ook in die films. Je bent welkom.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Geniet samen met ons van de beste muziek aller tijden. De liedjes die je een keer gehoord moet hebben in je leven. Eigenlijk een beetje de basis van je muzikale opvoeding. Welke liedjes wil je nou echt doorgeven aan een nieuwe generatie? Nou ja, Bruce Springsteen, daar hoeven we eigenlijk weinig over te zeggen. Die kan niet ontbreken. Annelies die zegt het beste nummer van Bruce, Born to Run. Karel die zegt de Bos is mijn jeugdheld en de baas van alle grote stadionrockers. En dat vindt ook Bart. Bart die appt via de Veronica app. Hij zegt Bruce is de enige echte boss van Amerika. De held. Ja, ik denk niet dat de Don daar het mee eens is. Toch Don, wat vind jij ervan?
2: En I said, this guy doesn't have what it takes.
0: Die twee die liggen elkaar niet helemaal. En Bert die zegt nog, daar stond ik dan met mijn kersverse bruid in de zeikende regen bij Bruce in Nijmegen vorig jaar. Wat een baas. Ga als je nooit bent geweest. Waanzinnig. En Bert, ik denk als jij met je kersverse bruid daar bent, dan kan het niet anders dan een gelukkig huwelijk worden. Dat kan niet anders. Geniet samen met Radio Veronica van het basispakket. In alfabetische volgorde gaan we door de muziek heen. Straks nog Back in Black van AC/DC. Bad Dreams van Teddy Swims komt eraan. En dit is Bittersweet Symphony van The Verve.

0: AC/DC en Stevie Young werd in maart opgenomen in een ziekenhuis tijdens de tour door Zuid-Amerika. Maar heel kort daarna stond hij gewoon weer te rocken op het podium. De AC/DC tour, de Power-Up tour, die is op dit moment in Zuid-Amerika, gaat daarna door naar de Verenigde Staten. Je hoorde daar straks ook nog Michel Fugain en Une Belle Histoire. Eigenlijk gooien we die bij de B, niet bij de U. En dat is zo'n mooi liedje. Als je net als ik een francofiel bent en je gaat naar Frankrijk op vakantie, het gaat daar ook over, hè? Twee mensen die zich op de autoroute Soleil ontmoeten ergens in het midden. En Edwin die zegt ook een zomervakantie vanuit je radio. Heerlijk, Une Belle Histoire. Ja, echt. Ik krijg het dan ook helemaal warm van binnen. Echt fantastisch. Het basispakket bij Radio Veronica. Op alfabetische volgorde door de muziek.
1: Hey, it's Teddy Swims and you're listening to...

0: Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Gamma!
2: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
3: Tango?
2: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
11: When I land my best punch, you will go down.
10: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Odido. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Veronica Verkeer, het is redelijk druk. Het gaat wel hoor, 52 kilometer. Dit zijn ze vanaf 19 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Hoevelaken, 38 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens, 19. En de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 23. Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles op de A6 bij 105... en de N36 beide richtingen bij 29.2.
16: Maurice Verschuren.
17: Leg mij nou eens uit wie er geholpen is met die kop van jou.
18: Het basispakket.

0: wel de band de wereld overgaat met hun Saviors Tour, is er ook goed nieuws, want het klassieke werk gaan ze ook gewoon doen. Billy Joe Armstrong heeft al gezegd, we gaan gewoon verder met het spelen van Dookie en American Idiot. Integraal, lekker. Dit was natuurlijk Basket Case en daarvoor Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Op dit moment zitten we bij de B. Liedjes die je in ieder geval één keer gehoord moet hebben in je leven. Erik van Otterdijk, die appt. Dit is een dreigement. Waag het niet om Bohemian Rhapsody te vergeten. By the way, dit nummer is opnieuw een hit geworden in Amerika. Dankzij de film, daar hebben we hem weer, Wayne's World. Hadden we het eerder vanochtend ook al even over. Ja, te gekke film met Mike Myers en Dana Carvey. Ik heb ze zelf op DVD. Heel af en toe dan zet ik ze weer op. Ja, ik krijg ook nog een appje van... even kijken, wat is het? Oh ja, hier is Sabine. Als Queen-fan kon ik er gewoon niet omheen om een Queen-nummer in mijn lijstje te stoppen. Ik had er natuurlijk makkelijk 10 kunnen kiezen, maar omdat... omdat ik niet alles kwijt kan, beperk ik me tot 1. Wel met pijn in het hart, want ik heb er nog zoveel meer. Maar dat is Bohemian Rhapsody. Sharon Lee die heeft ook gestemd. Die zegt no comment, just listen. En Blair May. En ook nog een appje van Annette. En die zei dit.
3: Met Annette, mijn liedje bij de letter B. Bohemian Rhapsody.

Alex Warren, Before You Leave Me bij Radio Veronica. Nou, we gaan zeker niet bij je weg. We zijn pas bij de B in het basispakket met de liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord moet hebben. Wat dacht je hiervan? Nancy Sinatra, Bang Bang.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Gidi Markers zover vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. Dat zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markers zover dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. Voor de kust van Denemarken is mogelijk bultrug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter vanaf het strand, meldt de Deense media. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire krijgen nog steeds te weinig informatie van de overheid. De Nationale Ombudsman zegt dat de communicatie een puinhoop is en dat de overheid zo onbetrouwbaar overkomt. Volgens hem moet er beter geïnformeerd worden om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. En in het Tiki-bad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Jas van der Kapstok, het is ronduit fris, ronduit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het dan vanavond droog.
20: En dan Veronica Verkeer, 50 kilometer. Dit zijn ze vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken, 3 kwartier. Dan de A59 Os richting Zonzeel voor Zonzeel, 1 kwartier door een auto met pech. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens, nu 17 minuten. Dan meldt Flitsmeister 3 controles. De A6 bij 105.1. De A10 bij 4.3. En de N36 bij de richtingen 29.2.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
17: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus,
23: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
24: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Vannacht droomde ik dat ik doof werd. En nu weet ik, het was een voorspellende droom, was dat.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Ik heb hier staan meebeleren in de studio, echt. Dit is geen werk, hoor. Dit is geen werk, nee. The Scene en blauw, heerlijk, in het basispakket. En blauw is extra speciaal voor ons, want dat is de kleur, hè, van Radio Veronica. Onze prachtige blauw. Supertramp, ook nog Breakfast in America. Je luistert naar het basispakket. Wat is het basispakket? Nou, we zijn gisteravond begonnen met het draaien van de liedjes die je één keer gehoord moet hebben in je leven. Je zal vast wel van die nummers hebben waarvan je denkt, dit moet je een keer horen. Weet je, ik heb dat ook bij vrienden. Dan beginnen we met muziek uitwisselen via Spotify en zo. En dat houdt dan niet op. Dan zeggen ze, ja, nou moet ik echt gaan. Hè? Maar dan zeg ik, nee, nog eentje. Nou, dat ken je wel. Je hebt dat de afgelopen weken kunnen doorgeven op radioveronica.nl. Mocht je dat niet gedaan hebben, geen enkel probleem. Hè? Heb je er eentje waarvan je denkt, nou, we zitten nu bij de letter B. Ik heb een plaat die moet je gehoord hebben bij de B. En hij is nog niet voorbij gekomen. Dan geef hem vooral door via de app. En dan kunnen wij het voor je draaien. En geniet anders gewoon lekker mee. Zometeen hier, Burning Heart. Uiteraard kan die niet ontbreken. Survivor. En dit is LTD met Back in Love Again.
3: Ik neem aan dat je wel begrijpt, hè, waarom ik hier sta. Is alleen vanwege de contractuele verplichtingen.
1: De beste muziek aller tijden.
2: Dit is het basiskapet.
1: Dit is het basispakket.
2: Op Radio Veronica.

0: lekker hoor. Daarvoor Survivor Burning Heart. We zitten bij de B in het basispakket. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes die je in ieder geval één keer in je leven gehoord moet hebben. En als je nou niet hebt gestemd, je kan ook gewoon nummers aandragen nu. We zitten bij de B. Er komen ongelooflijk veel appjes binnen. Bijvoorbeeld van Ferry ter Beek. Back by Dope Dement op de camping Dijk en Burg in Noordwijk. Wat een feest hebben we daar gehad. Niet normaal. En er kwamen ook een paar audio-appjes binnen. En Dennis Soubé is er ook al. Dennis, ik heb zitten spieken in het basispakket. En dan van wat er na tweeën gaat gebeuren. Jij gaat hem draaien, die Back by Dope Dement.
1: Oh, hij is goed, hè?
0: Ja, ik heb er nu ook alweer zin in, hoor. Dus,
1: ja, je hoort hem wel eens, maar vanavond of vanmiddag gaat hij echt op zijn plek vallen.
0: Ja, dan gaat hij hard hier, hoor. Hij gaat hard. Ja. Hij gaat hard. Die dubbele ramen, die trillen eruit straks hier, echt. Goed dat je erbij bent. Dit is Radio Veronica, het basispakket dus. Met zometeen bij de B, Blue Monday the Beach. Ja, New Order mag niet ontbreken. Ik kreeg ook nog een appje van Rianne. Die zegt, komt Black Velvet nog? Elena Miles, dat vind ik nou een van de mooiste nummers. Nou ja, ik heb goed nieuws voor je. Ook die komt eraan. En nu eerst, The King himself. Elvis Presley. Ja, je hebt de King of Pop en Rock'n'Roll. Dus de King of Rock'n'Roll. Burning Love in het basispakket bij de B. Dit is Elvis.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon, hup, de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Veronica Verkeer, 62 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, een kwartier. De A50 Os richting Arnhem voor Ravenstein, 33 minuten door een ongeluk. En de A76 Geleen richting Keulen voor de Duitse grens, 20 door een grenscontrole. Dan snelheidscontroles, gemeld door Flitsmeister. Op de A20 bij Rotterdam, 31,4. A22 bij Beverwijk, 14,6. De N36 bij 29,2. En de N99 bij 3,3.
10: Maurice Verschuren.
11: Het basispakket.

0: The Weeknd hoorde je en Blinding Lights bij Radio Veronica. Het is 2:15. We zijn bezig met het basispakket van de muziek. De liedjes op alfabetische volgorde met de beste platen ooit gemaakt. Nummers die je gewoon een keer gehoord moet hebben. Nou ja, daar zit zoveel in en het gaat alle kanten op. Dus we hadden zoiets van laten we van A tot Z gaan. Dus geen nummertjes, maar gewoon van A tot Z. En we zitten nu bij de letter B. Nou ja, wat mag er natuurlijk niet ontbreken bij de B? Het is uiteraard de Golden Earring. En Marco die stuurde het volgende appje.
1: Met Marco Verhoeven. Mijn tip voor het basispakket. De Golden Earring met Back Home. Dat is toch echt een van de ultieme klassiekers van de band. Groetjes, Marco.

0: Behind Blue Eyes en Britney Spears met Hit Me Baby One More Time. Zit Britney nou nog op Insta? Is ze er weer vanaf?
1: Ik weet het. Ze is er weer vanaf.
0: Ja. Ze is er weer vanaf. Ze gaat iedere maand, komt ze erop, gaat ze er weer vanaf. Kunnen we weer even kijken naar die gekke dansjes.
1: Maar ze is nu in rehab, hè?
0: Ze is nou in rehab.
1: Ja, ze is nou gaat ze afkicken.
0: Ik zeg altijd better late than ever, toch? Zometeen veel plezier met Dennis. Veronica.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
6: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Hallo, ik ben Patricia Veldhuis, hoofdredacteur van NRC. Naast de journalistiek die je van ons gewend bent, lees je nu ook de beste artikelen uit het Britse weekblad The Economist. Voor jou geselecteerd door de redactie van NRC. Nog geen abonnee? Ga naar nrc.nl/abonnement.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
3: Kippie.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram, voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL, voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 2 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nog niet officieel, maar deskundigen zijn er vrijwel zeker van. Bultrug Timmy is dood. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis gevonden. Weefsel wordt nu getest en daaruit moet blijken of het echt Timmy is. Het beest werd 75 meter voor de kust gevonden en zou al dagen geleden zijn doodgegaan. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de 2 aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Voor vertrek ging ze het vliegtuig al uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die direct lichamelijk contact met haar hadden, moeten wel in isolatie. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet mee als VAR naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is fris en het blijft voorlopig fris. Maximaal 12 graden. Er trekken buien over het land en dat blijft tot vannacht zo. Morgen weer buien, maar ook zonneschijn. En dan 13 graden.
12: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 28 vertragingen. Totale lengte 80 kilometer. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Daar doe je er 13 minuten langer over. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug door een auto met pech 23. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Ongeluk gebeurt daar bijna een half uur vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 14. En de laatste de A6. 76, Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland door grenscontroles, een vertraging daarvan 17 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
10: craving. Domino's. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Billie Eilish.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, 24 jaar oud is ze pas en inmiddels een wereldster met een carrière waar heel veel artiesten van kunnen dromen. Samen met haar broer verovert ze de wereld al een aantal albums lang. En

we eerlijk zijn, muzikaal gezien zit het ook allemaal behoorlijk interessant in elkaar. En ook alleen om die reden al heeft ze een plekje verdiend in dit basispakket. Op alfabetische volgorde door de muziekgeschiedenis heen. Billie Eilish, Bad Guy. En het mooie is, we zijn pas bij de letter B. We zijn pas net begonnen. Er is al veel moois geweest, maar er komt nog heel veel moois aan. En dat betekent dat we echt alleen maar liedjes draaien met eeuwigheidswaarde. Don Henley daarvoor is er ook zo eentje. Natuurlijk de drummer en de zanger van de Eagles, maar ook solo kon hij een deuk in een pakje boter slaan. En dat deed hij onder andere met dit nummer. Eigenlijk is het toch wel een van de allerbeste nummers ooit gemaakt van Don Henley.

onderweg was, stuurt net een appje via de Radio Veronica app. En ook jij mag reageren. Laat weten wat je aan het doen bent terwijl je luistert naar dit basispakket. De letter B dus staat centraal en die blijft voorlopig nog wel even centraal staan. Want er is veel gemaakt, veel moois gemaakt met die letter B. Jason Mraz bijvoorbeeld ga je zo meteen horen. Butterfly staat voor je klaar. Eerst Ron Moss, die veel mensen kennen uit de soapserie The Bold and the Beautiful. Hij was ook de bassist van deze band. De band heet Player en een van hun allermooiste en allerbeste liedjes die ze maakten is deze Baby Come Back. Player.

Had hij ook wel eens een keertje Jason Mraz. En Butterfly, player daarvoor, Baby Come Back. Liedjes met eeuwigheidswaarde, liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Dat is het basispakket. En als het dan gaat over Bruce Springsteen, dan is er één nummer dat zowel bij hemzelf als bij zijn fans eigenlijk nooit mag ontbreken op zijn setlist. Een van de allerbeste van Bruce Springsteen is deze. Badlands, terecht genoteerd in deze lijst bij de letter B.

0: Haar vrienden noemen haar Manda. Of Manda, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Wij kennen haar vooral als Amanda Marshall. Ze werd ontdekt door Jeff Healey, de meestergitarist die er mee op tour nam toen hij haar stem hoorde. En deze prachtige, prachtige ballade, die nemen ze de haar nooit meer af. Beautiful Goodbye, Amanda Marshall. Sophie Bakker vond het fantastisch en genieten. En dat is, even kijken, Richard sowieso aan het doen. Die zegt, wat een lijst, lekker man. En Bert Swering, die zit vooral te genieten van het feit dat Bruce Springsteen voorbij is gekomen. Wat is Badlands toch lekker, zegt hij. En je bent zeker niet de enige die dat vindt, Bert. Wordt lekker geluisterd en genoten van de lijst. En we gaan zo verder met de letter B. Want er is nog heel veel meer moois voor je onderweg bij die letter B. Eerst eens even kijken wat het weer gaat doen.
1: Veronica Weerbericht.
0: Ja, op dit moment trekken er buien over het land. In het zuiden schijnt af en toe ook de zon. Het is 11 tot 12 graden. Vanavond ook buien. En morgen opnieuw regen, maar er is ook wat zon. Het is dan zo'n 13 graden. Het Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 34 vertragingen, totale lengte 91 kilometer. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Uitgeest. Daar staat een auto met pech, 24 minuten vertraging daar. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 13. En de A12 Lunette-Ouderijn tussen Lunette en Ouderijn 13 minuten ook. Dan de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 13 ook. En de laatste de A76. Geleenkeulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg dicht. Komt door grenscontroles. Je doet het daar op dit moment een kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: natuurlijk. George Ezra, Jason Mraz hebben we gehad. Ja, je haalt wel eens wat artiesten door elkaar als je zoveel grootheden naast elkaar zet. Budapest was zijn doorbraaksingle en daarna zou het nog lang rustig blijven. Al is het nooit meer zo'n hele grote hit geworden na deze Budapest. Tenminste, niet zo groot als wat mensen verwachten. Maar hij is muzikaal zeker nog niet klaar, dus we kunnen nog het een en ander verwachten. Robert Palmer staat daarvoor. Bad Case of Loving You, Doctor Doctor. Veel appjes binnen via de Radio Veronica app. Superleuk om te zien hoe er genoten wordt van dit basispakket. En we zijn dus pas bij de letter B. En Ronald de Graaf, die heeft nog wel een suggestie.
1: Back by document. King B moet in het basispakket. Kom op, draai er dan in. Veronica.

Dit zijn de nummers die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Het basispakket met U2 en Bad. En ik draaide ook King B en Back by Dope Demand. Voor deze kwamen behoorlijk wat berichtjes binnen. Onder andere door Ruben Smit, maar ook Levi wilde hem heel graag horen. En Thijs zegt, jullie gaan hem toch niet vergeten, hè? Looking Glass.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Van showvel tot hoogwerker. Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
19: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
20: Maar je moet gewoon je boek houden.
19: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
23: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
24: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
25: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
24: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
26: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
27: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: nieuws. Het is 3:00.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het OM wilde het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld gedegen doen en de twee daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat ze konden wachten omdat de kinderen veilig waren. Toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten. Volgens de gemeente vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere intenties hebben. Vanavond wordt opnieuw protest verwacht. De politie heeft 14 mensen opgepakt tijdens een landelijke actiedag die gericht was op het vinden van alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en gebruikt bij zware geweldsdelicten. Er werden huiszoekingen gedaan op 50 plekken en er zijn tientallen wapens in beslag genomen. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou hij VAR zijn bij NEC Ahead Eagles. Maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon en het blijft fris met 13 graden.
2: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 29 vertragingen, totale lengte 74 kilometer. Dit zijn ze vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort 14. A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Rijswijk en het Prins Klausplein 11. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 14 minuten. Laatste is de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Lunetten. Daar is de weg dicht en doe je er op dit moment 12 minuten langer over.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atos.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
3: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

alfabetische volgorde door de muziekgeschiedenis heen. En ja, we zijn pas net begonnen eigenlijk. Er komt nog zoveel moois aan. Ik zit te kijken naar de Radio Veronica. Het wordt volop meegedacht. Allemaal liedjes met de letter B die binnenkomen. En veel van die liedjes die ga ik ook draaien. Er is echt veel moois onderweg. Iris die zei Katie Tunstall zou je niet kunnen draaien.

beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. En eerlijk, dat zeg ik niet alleen omdat ik een berichtje kreeg van Tony Parodi. Hij zegt, we luisteren man, met het goede doel onderweg naar Leiden. Uitverkocht nou wel, groetjes, Tony Parodi, België. Terecht genoteerd natuurlijk in deze lijst. Het goede doel en Katie Tunstall zat daarvoor Black Horse en The Cherry Tree. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Liedjes die wij graag willen meenemen naar een volgende generatie. Die hoor je in het basispakket bij Radio Veronica.

0: Red Hot Chili Peppers, By The Way. In het basispakket, er is een documentaire over de Red Hot Chili Peppers waar ze afstand van hebben genomen. Ze zijn het inhoudelijk niet helemaal eens met wat er daar verkondigd wordt. En verder is Flea bezig, of die heeft eigenlijk net een nieuw soloalbum uitgebracht. Ja, en toch schijnt er ook wel weer nieuw materiaal van de Peppers aan te komen. Kijken we naar uit met z'n allen. Voorlopig doen we het onder andere met deze. Onder andere onderweg voor je Alphaville en Big in Japan. Eerst even kijken naar het weer.
1: Veronica Weerbericht.
0: Ja, op dit moment trekken de buien over het land. In het zuiden is het wel wat vaker droog. Schijnt ook af en toe de zon. Het is fris vandaag, 11 tot 12 graden. Vanavond ook nog wat regen en ook morgen zijn er buien. Maar er is ook wat zon en het blijft dan fris met een graad of 13. Radio Veronica Verkeer dan, door Flitsmeister, 27 vertragingen, totale lengte 77 kilometer. Dit zijn ze vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, daar is de weg dicht. Komt door grenscontroles, 12 minuten langer doe je erover. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam, 12. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd, heb je ruim een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijk en Schavendeel 22. En de laatste A29 Rotterdam, Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Door een auto met pech daar, 12 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Dennis Hoebe. Dit is Veronica. Je luistert naar het basispakket. Op Radio Veronica.

Ja, mooi hè deze. Oh. Bram die reageert via de Radio Veronica. Door merg en been op de meest positieve manier die je kunt verzinnen. Zegt hij via de app Promises, hoorde je Baby It's You. En ik draaide ook Alphaville Big in Japan. We zijn met de letter B, we zijn bezig met het basispakket. Liedjes die eeuwigheidswaarde hebben. Liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En gedanst wordt er ook. Wat dacht je van deze? You're a little bit thing. Maar dan het origineel inderdaad van de OJ's.

pijn die zegt, was wel even nodig. Een gitaartje, Weezer en Buddy Holly, ook genoteerd bij de letter B. En The Emotions, You Got The Best Of My Love. Maud van Leeuwen zit lekker te luisteren. Dagje vrij vandaag, radio staat hard aan. Heerlijk aan het genieten, zegt ze. En dat geldt ook voor Sjoerd, want die heeft zich ook inmiddels gemeld. En ook Roos Mulder, die vraagt zich af, komt er misschien nog iets voorbij van Michael Jackson? Ja, nou ja, je roept het. En voor je het weet, is hij er. Een van zijn allerbeste. Van het album Thriller. Beat It, Michael Jackson, nu hier bij Veronica.

0: beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Dit is het Basispakket.
1: Bij Radio Veronica.
2: Sounds are screaming and the fires are howling. We're down in the valley tonight.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AHA bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
10: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
1: Kippie.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie in de zaak van twee moeders die worden verdacht van kindermishandeling, heeft de burgemeester gezegd. En die zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen over de zaak. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn bij 3 woningen ruiten ingegooid. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. En uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. En de dader werkte daar ook. Hij werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon de auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. Erben Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS. De Omroep was al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol als vader en analist. Nu zijn zoon Joep ook succesvol schaatser is. En Wennemars zegt dat dat voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. We gaan zijn enthousiasme missen, zegt de NOS. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris, 13 graden.
13: Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 22 vertragingen, totale lengte 74 kilometer. Dit zijn ze vanaf 15 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen. Daar doe je er 15 minuten langer over. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 16 minuten. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Geldermalsen. Is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar op dit moment 40 minuten. De laatste is de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel. De vertraging daar 30 minuten, sterkt als je vaststaat.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
16: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
17: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: En natuurlijk een beetje Marvin Gaye.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, ik geloof dat er nog een groot deel van de opbrengst van dit nummer naar de erven van Marvin Gaye moest worden overgemaakt. Want ja, het leek er te veel op. Het was gesampled. Het was volgens Robin Thicke niet gesampled, maar volgens de familie van Marvin Gaye wel. En de rechter deed er uitspraak over en die zei, nou, het lijkt er inderdaad wel verdacht veel op. En zo gaat dat soms in de muziek. Ja, Blurred Lines is wel een grote hit met eeuwigheidswaarde. En daarom staat hij ook genoteerd in deze lijst. Het basispakket op alfabetische volgorde door de muziekgeschiedenis heen. We zijn met de letter B. En je hoorde ook Creedence Clearwater Revival. En daar zei, even kijken, wie was dat? Er komen namelijk ontzettend veel appjes binnen via die Radio Veronica FNL. Dat ik bijna niet kan bijhouden wat er allemaal binnenkomt. Maar iemand zegt hier in ieder geval, kijken of ik zijn naam er nog bij kan vinden. Ik heb ook nog een goeie bij de letter B. En dat is Bad Moon Rising. Jesse van Arkel die zegt dat. En die is zojuist gedraaid. Inderdaad, Creedence Clearwater Revival hoort thuis in de lijst met liedjes met eeuwigheidswaarde. En Stef die meldde zich ook via de Radio Veronica app. Die zegt, hey jongens, jullie gaan toch niet Pearl Jam met Black vergeten? Een van de allerbeste nummers ooit voor mij. Nou, inderdaad, Stef.

Myself, Who Was The Boss? Staat natuurlijk ook terecht genoteerd bij de letter B in het basispakket. Het lijstje van liedjes dat je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Liedjes met eeuwigheidswaarde, liedjes die we graag doorgeven aan een volgende generatie. En als ik zo naar de Radio Veronica app kijk, dan wordt er volop genoten tijdens dit extra lange weekend. Want laten we eerlijk zijn, het is voor de meeste mensen gewoon een vierdaags weekend. En dan word je in die tijd lekker getrakteerd met de beste liedjes of op de beste liedjes ooit gemaakt. Ties van Lodi zit lekker te luisteren, die is aan het genieten. Elise Kramer die zegt, heerlijk deze muziek, ik zet de radio niet meer uit. En Maaike van Gent, die heeft hem ook aanstaan, is ook lekker aan het genieten en heeft nog wel een ideetje. Die zijn namelijk Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Hoort die niet in de lijst thuis? Nou, zeker weten van wel. You'll

0: Dennis de Jong. Hij had ooit nog een solo-hit met het nummer Desert Moon. Maar het allerbekendst werd hij dankzij deze van Styx. Babe, hoorde je. En daarvan zit Daphne van Rijn keihard te genieten. Bij het tankstation volop aan het werk. Spiekertjes staan hard aan, zegt ze. En de klanten genieten lekker met me mee. En Gea, die meldt zich ook, die zegt... Lekker lijstje hoor, groeten uit de keuken van de Viersprong... waar gewoon gewerkt wordt alle vierde dagen. We zijn bij je, Gea. En ook Wessel, die heeft zich gemeld via de Radio Veronica-app. Die zegt, gaan jullie nog iets van Talking Heads draaien? Wessel, ik heb goed nieuws voor je. Komt dus op meteen voor je aan, net als Carol Emerald.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.

0: gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Veronica
3: Weerbericht. Het is 3:05, buien vandaag. In het zuiden is het wel wat vaker droog, schijnt ook af en toe de zon. Het is fris, 11 tot 12 graden. Vanavond ook wat buien, vannacht is het even droog, maar morgen opnieuw regen. Er is ook zon, het blijft fris, 13 graden morgenmiddag. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen, totale lengte 62 kilometer. Dit zijn ze vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schiphol-tunnel. Door een te hoog voertuig daar 23 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 19. En de A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en Oude Rijn 14. A15 dan Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd. Nog steeds 25 minuten vertraging daar. En de laatste daar. A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel. Daar doe je er 19 minuten langer over.
2: Dennis Hoebe.
4: Dit is Veronica.
2: Je luistert naar...

is formerly known as Caro Emerald. Tegenwoordig heet ze gewoon Caro. En ze kondigde haar nieuwe album aan. Returning to Innocence komt in het najaar uit. De nieuwe single is uit. Die heet Greatness. En dit is natuurlijk een van haar grote successen. Bag It Up. Terecht genoteerd.

0: met André Hazes. Je hoort het zo vaak gezegd worden. Hazes is de basis in dit geval.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Ja, want hij staat er natuurlijk terecht in genoteerd. Liedjes met eeuwigheidswaarde, daar hoort deze ook bij. En Carlijn die laat weten via de Radio Veronica App dat ze bang was dat we hem zouden overslaan. Want ja, veel mensen hebben toch een hekel ook aan basis, aan Hazes, zegt Carlijn. Maar ja, ik denk toch ook dat er heel veel mensen zijn die daar heel erg vrolijk van worden. Of in ieder geval muzikaal gezien zich getrakteerd voelen. En daar hoort Carlijn zelf ook bij. Nou ja, ik kan me daarbij aansluiten, Carlijn. Ja, is toch een mooi liedje dit. Steppenwolf hoorde je daarvoor. Born to be Wild. Veel appjes binnen via de Radio Veronica App. Superleuk om te zien hoe er ontzettend wordt meegeleefd. En hoe er muzikaal genoten wordt van al die nummers, al die liedjes. Waarvan wij zeggen, ja, ook volgende generaties zouden hem in ieder geval minstens één keer gehoord moeten hebben. En zometeen ga je in dat kader Skunk & Nancy horen. Brace & Weep, ook een liedje dat veel aangevraagd wordt. Onder andere door Hidder, maar ook Stijn, Annabel en Floris zeiden allemaal Skunk & Nancy moet in de lijst. En ook deze kwam veelvuldig binnen. Teun onder andere, Naomi, dit is Madonna, Beautiful Stranger.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hey, bedankt.
14: Merci.
12: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 5:00.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Als cruiseschip Hondius maandag aankomt in Rotterdam, gaat een deel van de opvarenden meteen in quarantaine. In de Rotterdamse haven worden units voor ze neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang ze daarin moeten blijven. Tot nu toe zijn op het schip geen nieuwe besmettingen met het hantavirus vastgesteld. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van twee jonge kinderen in zijn gemeente door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. En hij riep ook op rustig te blijven. Bij drie woningen zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht tijdens een protest tegen asielopvang in Loosdrecht blijft in ieder geval nog 14 dagen in de cel. Twee minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid en de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug en niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen weer fit. Dat is te laat voor het WK. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. En dan klaart het ook op. Vannacht 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, ook zon. En het blijft fris.
19: Ja, Jasmee dus. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 15 vertragingen, totale lengte 56 kilometer. Dit zijn ze vanaf 14 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar nog 18 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel 18 ook. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar doe je er 14 minuten langer over.
20: Bij
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
26: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
27: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
28: Kippie.
29: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
30: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: is prachtig, zegt Peter via de Radio Veronica app. Jerry Rafferty en zijn Baker Street.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Jerry Rafferty, geen Gary Rafferty. Ik heb het zelf ook jaren verkeerd gezegd, maar Jerry is een afkorting van Gerald en daarom moet je het als Jerry uitspreken. De man van Steelers Wheels, Stuck in the Middle with You. En vooral de man van deze prachtige Baker Street, bij de letter B genoteerd in het lijstje met liedjes dat je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. En er wordt meegeleefd, er wordt genoten, er wordt ontzettend veel geappt via de Radio Veronica app. En dat is fijn om te zien, want we houden met z'n allen van muziek, we vinden het mooi. En dat is ook wel te merken aan het aantal appjes dat binnenkomt. Ook Suzanne die zegt, deze is zo mooi. En Carlijn die ging lekker op Tracy Ullman, Breakaway die je daarvoor hoorde. En ook jij mag laten weten welke liedjes er jou, volgens jou thuis horen in deze lijst. We zijn pas bij de letter B. We hebben nog een heel rijtje letters te gaan voordat we aan het eind van het alfabet zijn. Dus nog heel veel muzikale schoonheid onderweg. En er is veel nog, er is heel veel nog. Zometeen bijvoorbeeld een van de allermooiste en gevoeligste van Simon & Garfunkel. The Bridge Over Troubled Water staat voor je klaar. Ga je zo meteen horen. Eerst de mannen die succes hadden dankzij een telefoonreclame. Was veelvuldig te horen en daardoor ook veelvuldig op de radio. The Danny Walls, Bohemia Like You. Natuurlijk.

Like a Bridge Over Troubled Water. Mooi is die en waanzinnig dat hij genoteerd staat in de lijst. Dat zegt Dorian. Ik kreeg ook een berichtje van Lisanne van Rijs. Die zegt, hey Dennis, Queen met Breakthrough. Wat dacht je daarvan? Die ga ik zo meteen voor je draaien, Lisanne. Die komt eraan. Geen paniek. En voor de rest zie ik ook nog een foto van Jos van Rees. Had een appje die een fotootje erbij heeft gedaan. Van een poster, van een line-up. En hij zegt, hey Dennis, zoals velen ben ik aan het genieten van menig juweeltje dat voorbij komt. Het geluidsvolume staat ietsje hoger. Past Black & Gold van Sam Sparrow toevallig in deze lijst? Nou Jos, zeker te weten. Sterker nog, hier is die voor jou in het basispakket. Black & Gold bij Veronica.

alfabetische volgorde door de muziekgeschiedenis. Met Queen bij de letter B, Breakthrough. En we zijn nog lang niet van de letter B af, want je krijgt zometeen bijvoorbeeld nog Texas, Black Eyed Boy. En Bon Jovi staat klaar.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is 5:01, bijna overal bewolkt. Er valt af en toe wat regen. Vanavond is het op de meeste plaatsen wat meer droog. Vannacht ook, maar morgen opnieuw buien. Maar er is ook zon en temperaturen liggen morgen rond een graad of 13. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan 15 vertragingen, totale lengte 39 kilometer. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen IJmuiden en de Westrandweg 13 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en de Heijenoordtunnel. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is daar 22 minuten. En de laatste is de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Er is de weg dicht door grenscontroles. En daar doe je er op dit moment 15 minuten over.
4: Dennis Hoebe.
5: Veronica.
4: Je luistert naar het basispakket
5: op Radio Veronica.

letter B genoteerd, de Black Eyed Boy. En ik moest lachen om een berichtje van Jochem dat binnenkwam via de Radio Veronica. Die zegt, hey Dennis, in de jaren 90 een beetje verliefd op de zangeres van Texas, Charlene. Ik heb haar laatst nog eens gegoogeld. Laten we het erop houden dat ik toen een iets andere smaak had. Kan gebeuren, Jochem. Maar de muziek blijft wat dat betreft altijd in leven. Texas dus, Black Eyed Boy. En daarvoor nog Bon Jovi, Bed of Roses. En daar ging ook weer iemand lekker op. Dat was even kijken. Het schiet zo voorbij. Oh ja, Alba, die zegt, heerlijk. Op deze zat ik te wachten, de Bed of Roses. Ja, we zijn bezig met het basispakket. Liedjes met eeuwigheidswaarde.

De Mexicaanse gitaargod Carlos Santana. En de Black Magic Woman, origineel van iemand anders. Even kijken of Rob Stennis er al is. Hallo? Die zou ongetwijfeld weten namelijk van wie het origineel is. Het is wat aan de vroege kant, geef ik toe. Het zou maar zo kunnen dat Rob op dit moment bezig is met de weekendboodschappen. Maar ik heb nog het vermoeden dat hij best in de buurt is al. Oké, het origineel is van Fleetwood Mac. Ja, is toch ook leuk om te horen.

terecht genoteerd bij de letter B, iPhone 65. Aan de tekst heeft het niet gelegen, denk ik, dat die genoteerd staat. Maar het danst zo lekker weg. Even kijken of Rob Stenders er is. Rob? Rob is er nog niet. Maar hij komt zo. Na zessen gaat hij namelijk verder. Bij de letter B is nog heel veel moois wat er klaar staat. In het basispakket liedjes met eeuwigheidswaarde. En zo af en toe komen die liedjes ook uit Nederland. Antje van den Berg en ze met Vandenberg. Dit is Burning Hearts.

0: ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Aldi, bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
7: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren... en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is in gesprek te blijven. Jette noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. De burgemeester van Stadskanaal zei het al, en nu heeft de inspectie het zelf ook bevestigd. Er is woensdag melding gedaan van kindermishandeling door 2 moeders. Vanochtend zei de inspectie nog van niks te weten. De zaak wordt maandag meteen opgepakt. De kinderen zijn intussen veilig en de moeders zitten vast. De Amsterdamse politie heeft 2 jongens van 15 en 17 aangehouden... omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan. Hij was van al 2 weken niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. In de haven van Rotterdam worden 23 units neergezet... voor de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius... dat er maandag aankomt. Ze gaan daar in quarantaine. De Nederlandse opvarenden doen dat thuis. Op het schip zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Bij aankomst maandag wordt iedereen weer getest. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Ook vanavond buien. Komende nacht is het op veel plaatsen droog. Morgen ook buien, ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag iets zachter.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Ik wil als dino!
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
21: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel Wasmiddel Renew Vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja, zo goedkoop.
24: Aldi. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Ja,

0: Het is toch ongelooflijk. We gaan contact zoeken met Almere Robstenders.
1: Ja, Studio daar? Almere is present. Hallo dan.
0: Niet te geloven, deze techniek.
1: Ja, zeg dat wel, ja. Ja, we gaan verder met het basispakket. Alle belangrijke liedjes die ooit gemaakt zijn. En dat bepaal jij. Welke liedjes zijn heel bepalend geweest? Misschien wel voor jezelf of voor anderen. En heb je het idee, ja, iedereen moet dit op zijn minst één keer in zijn leven gehoord hebben. Dat is de hele basis van het basispakket. Wij zijn blijven plakken bij de letter B. Dus als je wat suggesties hebt, want we stellen het op prijs om het een beetje live samen te stellen, dan ben je van harte uitgenodigd via de app van Radio Veronica. Ik zag deze binnenkomen, zo rond 17:45... bij Dennis Hoebe, die hier dus vanavond niet is, omdat hij hier van 2 tot 6 zat. Ilonka de Roo, zij is fan van Van Morrison, Brown Eyed Girl.
2: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: letter B van het basispakket. En we gaan op titel, zeg ik er even subtiel bij. Brown Eyed Girl, Van Morrison. Heb jij deze net ook binnen zien komen, Jans?
1: Ja, die zag ik inderdaad ook ergens komen.
0: Ja. De post gaat snel, hè?
1: Ja, het gaat
0: heel snel, ja. Ja, ik heb hem. Het is Rudy van Leeuwen. Ja. Die komt met deze aanzetten. Gabriel Rios en Broad Daylight.

0: Adios. And broad daylight. Ja, er zitten even wat wie van de drietjes in. Ken jij Black Betty in een andere uitvoering dan die van Ram Jam?
1: Ja, dat is Led Belly, toch?
0: Ja, dat is min of meer de originele.
1: Ja, dat is min of meer de originele, ja.
0: Ja. Nee, hij wil, Jan is hij in dit geval, de versie van Spiderbait.
1: Dat ken ik niet.
0: Nee, diezelfde Jan die heeft nog Butterfly, Crazy Town. Dat is natuurlijk ook nog wel een leuke.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja, ja. En hij had ook nog Blinded by the Light. In de versie van Manfred Mann, origineel van Bruce Springsteen. Ja. En ik zie dat Born to Run van Bruce Springsteen is aangevraagd. Verder komen er heel veel vragen binnen. Is deze al geweest? Bijvoorbeeld bij Michael Jackson komt dat een paar keer voor. Wij zijn er gisteren met veel luisteraars en met wat collega's zijn wij naar de film geweest. De Michael Jackson film in Almere. En hij vraagt, ja, Billie Jean, die zou je eigenlijk moeten draaien. Of is die al geweest? Die is dus al geweest. Dus die staat er al in. Dat geldt ook voor Beat It. Maar we hebben nog twee beetjes van Michael Jackson. Bert Esselbrugge. We hebben bijvoorbeeld deze. En de film van gisteravond eindigde met dit nummer.
1: Oh. Ja.
0: Nou, ik bedoel, als je de aftiteling niet meetelt dan.
1: Ja.
0: Hier stopt het overzicht van Michael Jackson bij Bad.

0: speling al. De film van Michael Jackson was bad. Ja. Ik zou willen zeggen, Rob, not bad. Nee, er is wel één restrictie. Je moet niet echt ontzettend veel over Michael Jackson te weten willen komen, want daar gaat niet. Het is een redelijk oppervlakkig rondje, maar wel een heerlijk rondje natuurlijk, omdat er hele fijne muziek in zit. En iedereen speelt echt wel goed. Ja. Sterker nog, ze lijken ook allemaal ontzettend op degene die ze nadoen. Minutieus, Quincy Jones ook bijvoorbeeld, die ziet er ook echt uit als Quincy Jones. Het is dus vrij geloofwaardig en het heeft weinig met de requisitenafdeling te maken van, ik noem maar een populaire show uit de jaren 70, The Mounties. Dus kortom, het ziet er echt wel heel erg goed uit. Maar de familie die had de eindredactie. En nou, dat is wel een beetje te zien. Papa is inmiddels overleden, dus die krijgt er wel flink van langs. Mama is een heilige. En om de een of andere reden, Janet Jackson bestaat helemaal niet. Die komt helemaal niet voorbij. Nee, de rest allemaal wel. En Latoya zie je ook, weet je. Maar Janet die schijnt te verdwenen te zijn. Maar ik denk dat hij bezwaar heeft gemaakt tegen de film. Of misschien wel tegen de manier waarop papa in de film komt. Want dat is niet best. Nee, maar het is sowieso wel een heel bijzonder verhaal natuurlijk. Als je kijkt hoe jong die Michael Jackson was. En eigenlijk hoe talentvol die al was. En dat werd ook door velen erkend. En er zat enige spanning in. Pa Lief, die zei, je hebt alles aan mij te danken. Want ik heb je misschien wel streng behandeld. Maar daardoor stond je wel vroeg op een podium en ben je een wereldster geworden. En Michael Jackson stond op het standpunt, was ik toch wel geworden. Want zoveel talent heb ik. En ik denk dat hij daar gelijk in had. Ja. Nou, er zijn nog veel mogelijkheden met de B. Met Michael Jackson, Black or White zie ik nog. Het nummer Ben zit heel kort ook nog in de film. Oh, ja. Dat ging over dat draadje, zie ik net ook even via de post langskomen. Maar het gaat allemaal zo snel dat ik niet per se al de post bij kan houden.
1: Het gaat heel snel.
0: Nou ja, dat is op zich ook wel goed nieuws. Gerard die zegt, ik vind die van Michael Jackson veel minder dan die van U2. Die hebben ook een bad. Ja, en die hebben we al gehad. Dus dat is wel fijn. Nou, deze dan maar, hè. Manfred Mann's Earth Band. Een van de liedjes aangevraagd door Jan. Is niet Black Betty geworden van Self Beter voor je het is ook alweer.

0: Heerlijk. Manfred Mann's Earth Band. En Blinded by the Light. Bruce Springsteen vond deze versie echt helemaal niks.
1: Dag, oh, echt waar.
0: Chris Thompson, ja, de zanger van de Manfred Mann, die heeft daar ooit over verteld. Van ja, we ontmoeten hem ooit. En we waren toch wel benieuwd. Stom dat we erom vroegen, want nou ja, zij gewoon eerlijk met niks. Lelijke versie.
1: Wouter die wil graag weten wat het kost om die van Bruce op de radio te krijgen.
0: Welke? Blinded by the Light?
1: Ja.
0: Ja, dat kost helemaal niks.
1: Nee.
0: Een hele kleine moeite ook.
1: Ja.
0: Maar zullen we ze wel een beetje scheiden, dus later deze avond dan?
1: Precies, doen we niet later.
0: Oké. Ik heb wel een andere Bruce Springsteen original.

0: toen zei hij, hey, oh, jij kan ook Badlands draaien. Check, check, double check. Staat al in het basisbekend. Bruce Springsteen en Born in the USA. Gaan zo meteen verder met het basispakket, de letter B. Als je nog een suggestie hebt, laat het weten via de app van Radio Veronica. Duiken we nu de reclame in. Tot zo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu.
4: Rob Stenders.
5: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. De basis van je muzikale opvoeding.
4: Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.

0: Natuurlijk. Hocus Pocus van Focus, dat is nogal eens jodelen in de muziek. Ja. Maar deze man deed het ook, Morrissey en de Smiths, Big Mouth Strikes Again. Ik heb die nog niet langs horen komen, maar die moet er wel in, hoor. Wie zegt dat eigenlijk?
1: Martin Doorn.
0: Oké, dank. Dan hebben wij voor Shanny deze. Die heeft hier bewegingen opgemaakt in de discotheek. Daar zijn beelden van, maar die wil ze niet delen.

0: Go.
1: Even de post door te nemen. Gaat iets te snel voor mijn brein, maar het is ook wel weer leuk, want wat een hoop leuke liedjes zitten erin. Ja. Nou ja, dan ga je, want dat is het extra werkje even, gewoon even checken of het al gedraaid is, of het er al in staat. Nou, ik heb goed nieuws in ieder geval. Burning Love.

Ben Smolders die wilde graag backstabbers van die OJ's. Ja, die hebben we ook gehad. Inderdaad, ja. Ja, was ik ook blij mee dat we hem gehad hadden. Maar ik was nog blijer geweest als we hem vanavond nog even hadden kunnen draaien. Ja. Dan zie ik Jozet, die komt met twee liedjes aanzetten. De ene is Both Sides Now van Joni Mitchell, de originele versie. Volgens mij was de versie van Judy Collins hier een hit. En ja. Be My Number Two van Joe Jackson. Nou, eigenlijk is het een mooie combinatie met een verzoekje van Roeland. Want die zegt, ik hoop dat jullie niet die versie gaan draaien van de County Crows Big Yellow Taxi, maar de originele van Joni Mitchell. Dus dan doen wij die, Big Yellow Taxi. Dat is misschien wel de beroemdste, ook teruggekomen bij Janet Jackson. En daarna Be My Number Two, dat is het dan ook.

Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Toch nog even een klein stukje van die van Janet Jackson. We hebben het net gehad over de Michael Jackson film. Daar is ze helemaal uit. In het basispakket komt ze zeker voorbij, maar

0: God till it's gone. Wat wilde jij nog zeggen? Dat zat een beetje door je heen, Jannes.
1: Nee, ik zat helemaal niet.
0: Oké.
1: Te luisteren naar al jouw wijze woorden.
0: Jozef, die wilde deze. De broer van Janet Jackson, Joe Jackson. Be my number two. Ook de vader. Deze en de ander, hoor.

0: Jackson. Ja, de vader van Michael Jackson heet toevallig inderdaad ook Joe Jackson. Maar van een heel ander kaliber. Ook wel wat chagrijnig, maar andere dingen wens ik hem niet van te beschuldigen. Nee, prachtig. Be My Number Two. Nog even terug naar de film Michael Jackson of Rod Temperton benoemd wordt. Nou, eigenlijk heeft Michael Jackson in de film zo goed als alles alleen gedaan. Dus ook heel thriller en al die verhalen met Toto erbij en de mensen die meeschrijven worden hooguit in een half zinnetje benoemd. Ja. Ik weet wel dat de overgang van Motown naar Epic, dat was best een epic overgang. De hele familie lag uit elkaar en Jermaine wilde blijven. Eén regeltje. Maar goed, je moet natuurlijk ook best een lange carrière in beeld brengen in die film. Ja. Maar over het algemeen, ik geloof dat hij wel een keer genoemd is, Rod Temperton. Hij is een van de schrijvers van veel van die liedjes natuurlijk van Michael Jackson. En hij had ook zijn eigen bandje, Heatwave en Boogie Nights. Heb jij toevallig ook gezien voor wie ik dit nu instart?
1: Ja, dat heb ik wel gezien. Het gaat best hard. Ik ga het eventjes opzoeken. Ja. Terwijl we aan het praten zijn, even kijken. Ja, Ed.
0: Ed!
1: Ja, zo, binnen de tijd.

tijd van Heatwave. Heel lang gezocht en hij was voor Ed. Ik zie ook nog wel wat Lenny Kravitz binnenkomen. Ik zie Be My Baby van de Ronettes binnenkomen. Daar gaan we zo meteen maar eens aandacht van besteden. Eerst dus die andere Be My Baby. Is Lenny Kravitz een verkering toen, hè, Vanessa Paradis? Ja.

0: Probeer zelf een beetje van de muziek te genieten. Ik zit ook te genieten van de post. Komt erg veel binnen. En allemaal leuke liedjes. Het nadeel van ter plekke samenstellen is dat je wel even moet kijken of het al geweest is. Want dubbel is ook zo jammer. Nou, daar heb ik zo meteen wat tijd voor. Want reclame en nieuws. Dus dan kan ik toeslaan met dingen uitzoeken. Bijvoorbeeld Bad to the Bone ga ik even uitzoeken voor Claudia. Borderline Madonna is een van haar betere. Born Sleepy ga ik uitzoeken voor Fulco. Brickhouse, dat weet ik zeker. Die heb ik al gecheckt. Richard Nieuwkerk, die gaat zeker komen vandaag. Die is erg leuk. Dan zag ik nog Bonzo Goes to Bitburg van de Ramones. Volgens mij gaat dat over Reagan, toch?
1: Ja, volgens mij.
0: Ja. Bim Bam. Hij is er weer bij, hoor. Bestellen maar van At Your Service, maar dan at als in ED. Wilma wil graag Bloedend Hart. Ja, die gaan wij redden. Die hebben we nog niet gehad. Born and Bayer ga ik checken. Brabant van Guus Meeuwis ga ik niet checken. Buffalo Soldier van Bob Marley. Die heb ik volgens mij gecheckt. Back in Black ga ik checken. En Walter, jij wil graag de Killers, Mr. Brightside. Maar ik vermoed dat die bij de M staat van Mr. Oh ja, en niet bij de Brightside. Dus dat je dat vast weet. Ja, over Lenny Kravitz gesproken. Die heeft een nummer gemaakt. En dat gaat eigenlijk over de letter waar we zijn. Dus als je een bijdrage wilt leveren, ben je van harte uitgenodigd. Dat gaat over de letter. And you forever be. Het is de letter B, hè? Bibi. Gaan we zo maar verder. Tot zo met het basispakket. Hoi, hoi.

0: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. Dereizen. Live your dreams.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
13: craving. Domino's.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Premier Jette is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar zijn. Het is niet goed te praten, vindt Jette. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Als virusschip Hondius maandag arriveert in Rotterdam, gaan 23 van de 27 opvarenden daar in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Hoe lang ze daar moeten blijven is niet duidelijk, maar het zou 6 weken kunnen zijn, zegt de GGD. 4 anderen zijn Nederlanders. Zij mogen thuis in quarantaine. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment om Sterling nog een basisplaats te geven. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond buien, vannacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien, ook zon en het is fris met 13 graden. Zondag iets zachter.
17: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding.
10: Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
20: Tango?
19: Huh?
20: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
23: Chris?
22: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld.
24: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
26: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
27: Maar je moet gewoon je boekhouden.
26: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
25: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
28: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Lunchpakket.
1: Die levensgevaarlijke producer Phil Spector. Maar die was wel verantwoordelijk voor de Wall of Sound. En daar hadden heel veel mensen gebruik van gemaakt. Inclusief de Beatles. En wat Beatle-jongetjes solo ook trouwens. Maar wat hij later allemaal uitspookte was al niet heel fijn. En dat kondigde ze eigenlijk al aan in de tijd dat ze zelf ook in de studio... Hij zwaaide wel eens met pistolen. En zei wel eens, we gaan het zo doen en anders schiet ik je neer. En dat kon ook John Lennon toen hij dacht... dit vind ik zelf maar een beetje gek. Ook eerlijk, hè? Bye Bye Baby, de Ronettes, aangevraagd door Martin. Die zei, het is een klassieker met een prachtige drum. En een van de laatste Ronettes is een maandje of twee geleden overleden. Dus sowieso moet dit nummer in het basispakket van de muziek. Die zijn we nu ter plekke aan het samenstellen met jullie samen. Want het is heel fijn om de post te zien. Het is misschien moeilijk bij te houden, maar we genieten er wel van. Laat even weten via de app van Radio Veronica welk liedje van jou in het basispakket moet. Het moet wel op titel en we zijn bij de letter B. Van Believe in Me. We hadden het net al over hem. Als de verkering van Vanessa Paradis. Minstens de producer van Be My Baby. Maar zelf natuurlijk ook een paar knijters van hits. En liedjes die voor de eeuwigheid in aanmerking komen, zoals deze. Believe in Me.

0: Wat fijn hoor, van Lenny Kravitz. Wij geloven in jou, ja, jij gelooft.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ja, er komt er wel eentje uit de categorie radioreferendum.
4: Welke?
0: Jurgen, die komt er net mee aanzetten. Jurgen Smit, die zegt, we zijn in een beetje gezelligheid.
4: Oh ja.
0: Wat doen we?

0: Als het pakket pikken we die mee. Laat het even weten via de app van Radio Veronica. We maken er een 7-minuten referendum van. Wat vind je ervan?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Gaan we ondertussen Mark Komen beantwoorden. Die wilde graag Beautiful People van Melody. Of we die al gehad hadden? Nee, nog niet. Maar die komt zeker in aanmerking. Waar valt het jou ook op? Welke liedjes? Welk liedje eigenlijk heel veel binnenkomt?
2: Er komt van alles binnen. Die Hart zie ik veel binnenkomen, Barracuda.
0: Ja, daar wilde ik naartoe.
2: Daar wilde je naartoe, hè? Ja.
0: Ik zie er net weer een binnenkomen van Dave. Voor het basispakket, een mooie suggestie, hopelijk nog niet geweest. Hard met Barracuda is meteen lekker rocken. Zometeen de andere namen, voor mensen die het aangevraagd hebben.

0: Geigerbent. Hard en Barracuda. Corny gaat onmiddellijk terug naar Radio 2... als wij het in ons hoofd halen om even serieus te draaien. Linda zegt, tuurlijk, doen die Baila de Gasolina. Kan prima. Nee, Baila of zoiets hoort er echt niet in. Dat zegt Rinus. Stefan zegt, even serieus, joh. Dat kan toch echt niet. Het is niet goed genoeg. Leuk voor een keer. Ik zie hier nog een mooie suggestie van Mario Zee. Moeten we zeker niet vergeten. Was ook een absolute trendsetter. Curtis Blow and the Breaks.
1: Oh, ja.
0: Ik heb nog een Patrick die zegt, ja, je moet er zeker in, de Baila. Ik zie nog een ja van Corny. Oh, ja.

0: We zitten hier nog even mee.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
4: Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila, baila.
0: We zijn aan het tellen. Er komt geen einde aan de telling. Het is wel echt leuk. Het is wel echt radicaal. Ja, of het is echt radicaal. Nee.
5: Ja.
0: En ja, wat doen we eigenlijk met de stem van René?
5: Ja, die René is de zanger van het liedje, ja.
0: Ja.
5: Die
0: heeft zich ook gemeld.
5: Ja, goedenavond hier, de zanger van Baila. Ze heeft veel mooiere platen gemaakt dan Baila. Maar ik zou me wel zeer vereerd voelen om in het lijstje terecht te komen, zegt hij.
0: Ja. Hoe is het over het algemeen op dit moment? Of moeten we nog verder turven?
5: We turven nog heel eventjes verder.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is goed. Ja, we gaan de reclame zo meteen terug met het basispakket. Dank nogmaals voor de massale input. Wat een hoop leuke liedjes. Ja. Ik zag net weer iemand die met een lijst van 12 nummers aankwam. Als er niet meer waren. Dat is Peter. Ja, Peter, ze zijn allemaal goed.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Tot later.
5: Hoi, hoi.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.

0: Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Gerard Ekdom.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
3: En nu
2: Rob Stenders.
3: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. De basis van je muzikale opvoeding.
2: Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.

0: Underworld. Geniaal. Born Slippy.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Moeten we het nu onderhand wel weten. Wat doen we ermee? Baila de gasolina. Ja, ik vind het ook een leuk nummer. Daar gaat niet om.
4: Ja.
0: Maar ja, basispakket, materiaal.
4: Raymond Stuger zegt het heel concreet. Als je Baila in de lijst komt, stop ik meteen met luisteren. Volgens mij gaat het om muziek die bij de muzikale opvoeding hoort.
0: Oh.
4: Die je echt als mens gehoord moet hebben. Oh. Omdat het nummer iets betekent. Dat is met Baila absoluut niet leuk voor in de kroeg, maar meer ook niet. Als kunnen we het titellied ook wel in de lijst zetten. Ja, Raymond. Zo denken er meer mensen mee. Oh.
0: Ja, en dat begrijp ik wel, maar dan, weet je, dan trigger je toch iets bij mij. Als het met zo'n smerend vingertje moet.
4: Ja, hij heeft het niet gehaald overigens.
0: Goed. Democratisch toch net afgewezen. Het is heel erg jammer, heeft het dus net niet gehaald.
4: Nee.
0: Pieter Frampton, ja, ik wilde zeggen Pieter Frampton, dank toch. Ja. Pieter Frampton, nooit een hit in Nederland, maar toch stiekem wel. Baby, I love you.

volgens mij in de reggae-uitvoering wel een hit geworden. Big Mountain heette ze, toch? Ja. En Will to Power ook een beetje. Niet de originele versie van Peter Frampton, maar wat een klassieker is het toch. Baby, I love your way. Peter, ik heb gezocht jouw lijstje, want daarvan zei ik, klopt alles. Zijn er wel een paar die al gedraaid zijn uit je lijstje? Deze volgens mij nog niet. Bombay had je onder andere, Bohemian Like You. Black van Pearl Jam hebben we zeker gehad, die heb ik nog gehoord. Basket Case, Green Day,

0: het is waar ook, ja.
1: Ajoe.
0: Ja, ja, je moet het een beetje zo zien. Deze liedjes komen naar binnen. En dan zitten Jannes en ik, we zitten dan een beetje met z'n tweeën. Hij daar in Amsterdam, ik op mijn zolderkamer in Almere. En dan hebben we weer een schemaatje van de dingen die gedraaid zijn. Dus dan ga je op even searchen. En tot nu toe volgens mij geen klachten. Tot nu toe is het goed gegaan, maar ja, deze is gedubbeld.
1: Ja. Is niet erg, goede plaat.
0: Bedankt, dat is zeker. Ja. Ja. De Scene en Blauw.
1: Ja.
0: Ja, ik durf nu niks meer in te starten, dus... ik denk dat... Brick House hadden we nog niet gehad, toch?
1: Nee, Brick House hebben we nog niet gehad. Nee, zeker niet, ja.
0: Even uitgefloten worden doet pijn, hoor.

0: vanavond. Jannes en ik proberen de post bij te houden. Nogmaals, dank voor alle suggesties.
1: Ja, super.
0: Ja, we kunnen de hele nacht doorgaan met beetjes, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zie de Bob O'Reilly binnenkomen. De hoek. Ja. Country hit, Blanket on the Ground. Ik vrees zeker dat we die niet hebben. Nee. Billie Joe Spears. Zou ze familie zijn van Britney?
1: Britney.
0: Ja, Baby One More Time van Britney hebben we trouwens gehad, Jacqueline. Ja. Ben die wil graag I'm Blue van Eiffel 65. Is dat
1: gehad.
0: Een Blue?
1: Ja.
0: Oh, die hebben we ook
1: al gehad. Heb ik bij Dennis gehoord.
0: Check, check, double
1: Big
0: check.
1: Bird, Eddie Floyd, Sjoerd Vrieswijk wil graag horen.
0: Ja.
1: Ook leuk.
0: Ja. Ja, ja, ik zie ook nog dat René zich nog gemeld heeft.

0: Rutte. Ja. René van Even Serieus. Ja. Die zegt, ik hou ook heus wel van even serieuze muziek.
1: Ja.
0: Die wil Badlands van Springsteen. Die hebben we ook gehad.
1: Ja, die hebben we ook al gehad, ja. Ja. Maar de Sons is ook goed, zei hij. Dus,
0: ja, welk nummer ook alweer?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik moet even kijken wat we niet met een B hebben gemaakt.
0: Ja. Beautiful Noise. Oh ja, Neil Diamond. Laten we die vanavond niet vergeten. Marion komt ook nog met Born on the Bio. Die zag ik nog wat vaker langskomen van de Creedence. Is allemaal mogelijk? Of is die al geweest, Born on the Bio? Kun jij die even voor mij checken?
1: Het heeft niks meer.
0: Dat zitten we toch lekker te piraten.
1: Nee, ik denk niet dat die is geweest, nee. Dat is, nee.
0: Nee. Heb je de mono single versie wel eens gehoord van het nummer?
1: Nee.
0: Ik ook niet, dus die gaan we er nu even in slepen. Ik hoop dat die goed genoeg is, Creedence Clearwater Revival. Ook voor je moeder.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is zeker waar, ja.

0: gewoon de bio, zoals mijn moeder het zo mooi meezong. Creedence Clearwater Revival. Hoe heet die artiest ook alweer die zong over een mooie blues?
1: Over een mooie blues? Oh ja, wat was dat ook alweer?
0: Ja. Yeah.
1: Ik heb een hele mooie blues. Ja, ik ken het. Ik ga er even over nadenken.
0: Ja. Kan het nummer Mr. Blue Sky toegevoegd worden? Dat kan, Siebe. Maar de mister, die zit er bij de M.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. Ook als ze afgekort zijn, dan is mister... Ja. Dus ik ben blij dat Alba al zegt... Beautiful Noise is al geweest. Bedankt. Dat is heel goed. We gaan weer eens diep ademhalen. Ik heb al zin in Inner City. Die zie ik voorbij komen met Big Fun. Dat is lekker om even op te dansen. Donald zegt nog even... Brick House is inderdaad niet gezongen door Lionel Richie... maar door de drummer van de Commodores. En die heet Walter Clyde Orange.
1: Kijk, zo is
0: het. Hey, oranje. Born in the USA, Edwin, die hebben we eerder al gehad. Als je nog wat wil horen met de letter B... maak het ons gerust moeilijk. Kan ons het schelen. Wij zoeken het wel op. Het is heerlijk wat jullie allemaal sturen. Het moet beginnen met de letter B. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. En dan gaan we naar de reclame. En dan zijn we weer terug. Kunnen we even uitrusten. Een kopje koffie halen. En een Melisana voor de broodnodige rust nemen.
2: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Boekhouden leuk?
19: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan.
18: Persoonlijk waar het telt.
19: Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
17: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
21: Voor de makers.
22: Praxis.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: Radio Veronica.
26: Met het nieuws. Het is 8 uur.
27: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen. Die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. België heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Dat is een tegenvaller voor Ajax-ziet Mika Gods. Hij mag niet mee. Er is wel plek voor een speler met Spaanse roots die deze week besloot voor België uit te komen, Fernandes Pardo. Gods staat in de Eredivisie op de 2e plek van de topscorerslijst. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13, zondag 16 graden.
28: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
29: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
30: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
32: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
31: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
33: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
34: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
33: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
35: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
36: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees.
0: heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: is pakket.
1: In de brede herwaardering. Baby Jane, een van zijn hitjes uit de jaren 80, heeft het recentelijk Prince Charles moeilijk gemaakt. Heb je het nog gezien, Jannes?
2: Ja, wat was het ook weer?
1: Nou, hij vindt al de Prins Charles dat hij het behoorlijk goed vond. Dat hij dat Trump enorm van langs gegeven had.
2: Oh ja.

0: dat hij plezier aan het beleven is. Dat is erg mooi. Rod Stewart en Baby Jane. We zijn bezig met het basispakket, de letter B. En dat is een belangrijke letter, hebben wij inmiddels ontdekt. Ook vanwege het aantal mooie liedjes dat binnenkomt. Maar dat wisten we, want we hebben er best veel tijd voor je geruimd. In elk geval tot aan 12 uur vannacht.
1: Ja.
0: En wie weet, als we in een gekke bui zijn, we zijn toch pas vanaf 6 uur op de radio.
1: Wel ja.
0: Ja. We kunnen best nog een beetje overuren maken. En straks komt Daniel ook nog. Ja. Verse kracht,
1: dan kunnen
0: verse benen.
1: Dan kunnen wij met onze benen op de tafel gaan liggen.
0: Juist, ja. Ja. Een van de liedjes die eigenlijk al meteen toen wij introduceerden dat we de letter B gingen doen, erg vaak langskwam, is Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: Ja.
0: Nemen we een paar mensen door. Ed, die ook Babushka wil trouwens van Kate Bush en Best of Both Worlds van Robert Palmer. Ze staan allemaal wel in de planning. Dan hebben wij Fulco, die wilde de Born to be Alive ook horen. Lisbeth ook, René Efting, die meldde zich. Edwin meldde zich. Richard Oosterdorp, die zei, we gaan toch wel Born to be Alive van Patrick Hernandez draaien. Miranda Postma zegt, misschien is die al lang voorbij gekomen, maar Born to be Alive mag niet ontbreken. En Gerrit en Arjan zeggen het ook, allebei. Zullen we maar doen dan?
1: Heb je het gecheckt?
0: Ik heb het gecheckt, ja.

0: Alive. Born to be alive. Patrick Hernandez en Born to be alive. Hij had het eigenlijk in gedachten, Patrick Hernandez, als een soort Born to be wild. Hey, hoor ik je denken, nee, heb we al gehad. Ja, ja, check, check, double check.
1: Check, check, ja. Ja.
0: Het is een mooie documentaire. In de top 2000 A Go-Go vertelt Patrick Hernandez het verhaal over Born to be Alive. Hij had het een beetje in zijn achterhoofd voor Bob Dylan, Leonard Cohen. En hij heeft een beetje voorgedaan hoe het eigenlijk had moeten klinken.
2: I am on my side when I was running down the street. It was now

Nou, zo had het eigenlijk moeten zijn. Liedje is geschreven in 1973, maar zijn producer zei... je moet er disco van maken, je moet er disco van maken. En hij dacht, nou ja, laat ik het dan maar doen, maar het is niks. Hij heeft er geen spijt van, want hij leeft er nog steeds redelijk rijkelijk van, Patrick.

0: Langzaam maar zeker. Staat het liedje kopje onder, heb ik altijd mooi gevonden van dit liedje. Tempowisselingen die hierin zaten toen Bentje nog niet zo heel beroemd was. Muse en een van mijn lievelingsmuusjes. Mijn muze, zullen we maar zeggen, van Muse. Aangevraagd door Carla en door Stefan, die allebei willen weten of er nog plek is voor Muse Bliss. En daar is zo. En dan zitten we meteen helemaal aan de andere kant van het spectrum. Ik durf de bewering wel aan dat we deze nog niet gehad hebben.
1: Oh, leuk.
0: Vind ik ook leuk, ja. Ja. Ja.

0: Blueberry Hill van Fats Domino uit 1956. En wonderlijk genoeg in 1976 stond het ineens zomaar weer in de Nederlandse hitparade. Bereikte het zelfs de nummer 2 in deze Blueberry Hill. Het is altijd wel geinig om van dit soort nummertjes het origineel te laten horen, want de originele versie komt uit 1940.
1: Wauw.
0: En die is van Sammy Kay en his orchestra. En de zanger is natuurlijk, zoals u weet, van de legendarische Tommy Ryan. Zullen we eens even spoelen tot de zang?
1: Is het instrumentaal of niet?
0: Nee, dat zou het wel zijn. Ja,
1: nou. De legendarische zanger Rob Stenders.
0: Nee, ik weet zeker dat hij gaat zingen, maar het intro is wel lang. Nee, zeker voor DJ's uit die tijd. Ja.

Ja, het is in de tijd dat iedereen nog een Blueberry telefoon had. In tijden van woke werd het een Blackberry. L'Oreal Fats Domino, leuk dat hij erin staat. We gaan naar de man, de grote man van de band Led Zeppelin. Een band die er natuurlijk ook nogal veel in staat. Robert Plant. Ik zie ook dat hij best vaak binnen is gekomen. Chantal Termaat, die zegt Big Lark, dat is er zo eentje, die moet erin. Ruud Willems, die wil hem graag hebben. René Vilders, we hebben hem al Vilders genoemd vandaag, die wilde hem ook. Arnoud, die heeft er ook zin in. En Irene, die zegt zelfs Big Lark, natuurlijk. Het was de enige hit die hij als solozanger had in Nederland, maar het was wel echt een knijter van een hit. Dit prachtige Big Lark.

0: Wij ook. Big Fun, dat hebben we in our city. Ja, Rens, Brass in Pocket, de Pretenders. Erik, bedankt ons nog even. We're having big fun. Dankjewel, groetjes uit Uden, groetjes terug. Break on through the doors is ook wel een fantastische. Boys keep swinging and the blue sweat shoes zie ik ook nog binnenkomen. Baby, get it on van onze Chris Platenhoes komt ook gewoon binnen. En zo gaat deze lijst nog wel even door. En wij eigenlijk ook, dus we nemen er de tijd voor. Hè, want de hele nacht is in principe van ons, als we dat willen.
1: Zo is dat.
0: Zo is dat.
1: Kort alleen een lange avond.
0: Ja, ik zie ook wel wat verzoekjes binnenkomen. Ook voor Bring Me To Life, Evanescence. Ja. Bad To The Bone heb ik ook al een keer of drie langs zien komen. En natuurlijk laten we straks toch die Ram Jam klassieker nog maar even draaien. Ram Jam en oh, Black Betty Bambalam. Maar we gaan eerst wat geld verdienen, heb ik van jou begrepen.
1: Eerst een beetje geld verdienen, wat zullen we daarna doen? De Doors?
0: Nou, ik dacht eigenlijk aan Black Betty, maar...
1: Oh, dat kan ook.
0: Ja, wat jij wil. Ja, nou, dat is alles goed.
1: We gaan Black Betty.
0: Ja, maar schiet eens op. Professional.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Rob Stenders.
8: Met de beste muziek aller tijden.
9: Dit is Veronica.
8: De beste muziek.

0: Belly. Zij dachten dat ze het liedje gestolen hadden van de blueslegende Led Belly. Die komt in 1935, maar dat blijkt zelfs al een eerdere versie te zijn. 1933. James Ironhead Baker.
1: The music goes round and round and round.
2: The original.
3: And where does it come out?
4: Glad you asked me that, prof.
3: Here's the original.
5: The original.
6: Oh, Black Betty. Black Betty, where'd you come from? Black Betty, where'd you come from?
0: James Ironhead Baker had dus de originele versie 1933 van Black Betty. De Pretty

0: Beetje poen op zak hebben. Brass in pocket, The Pretenders. De Bos, de Bos, de Bos. De Bos, de Bos, de Bos. Nou, we draaiden die Big Lock van Robert Plant, hebben we geweten ook. Iedereen kwam met Big Love aanzetten. Yes. Nou, best veel mensen van Fleetwood Mac. No. Heb ik even check, check, double check, check, check, check, double check. Die hebben we al gehad.
1: Ja, ook in mijn lijst.
0: Ja, ook heel veel aanvragen voor AC/DC, Back in Black.

0: is dat Barcelona van Freddie Mercury ook vaak aangevraagd wordt. Die is al niet geweest.
1: Nee, check, double check.
0: Amy Winehouse, Back to Black, zegt Jurgen, is al geweest om 13:16. Gelukkig ook. Beth, ook al geweest, die heb jij net gedraaid. Katie wilde die graag horen. En even zien, wat hebben we nog meer? Beautiful van Snoop Dogg. Vraagt Marjan Petersen.
1: Beautiful.
0: Ja, je beautiful. Ja, leuk. Oh, veel leuke dingen. Blauw van de Scene. Rob, hebben we die al gehad?
2: Vraagt Erika.
1: Niet zo gemeen doen, hè. Die hebben we dubbel gedraaid. Ja. Mijn fout.
0: Ja, precies. Nou, dubbel check.
1: We moeten er eentje kiezen nu, hè?
0: Ja, we moeten er eentje kiezen nu.
1: Ja. Hebben we Jean-Paul al gehad?

0: Sommige omroepen vonden het moeilijk. Ik krap wat aan mijn kont. Die maakte daar dan van. Krap wat aan mijn hond, hè, was het geloof ik.
1: Ja, precies.
0: Krap wat aan mijn hond. Nou, Co krapt ook wat aan zijn hond. Moet je maar luisteren.
2: Big City. Ton Hansen.
1: Ik hoorde een gelde hond.
0: Ik hoorde...
2: Big City. Ton Hansen.
0: Ja, hij heeft het nog verduidelijkt in de volgende app, luister maar.
3: Waar ter wereld ik ook kwam, nimmer trof ik zo een bende in het oude Amsterdam.
0: Oh, en hier is de vogel weer op de achtergrond.
1: Ja, ja,
0: dat is de vogel. Hij heeft een drukke dierentuin daar. Ja. Krap dat aan zijn hond. Ja. De dijken en bloedend hart kwam inderdaad ontzettend veel binnen. Degene die ook, daar moet ik ook even van zeggen dat hij al geweest is. Baker Street, want die komt ook heel vaak binnen. Jerry Rafferty ook. Die hebben we, double check, al in ons basispakket staan. Het is een fijn lijstje. Ik heb wel het idee dat we die wat nadrukkelijker moeten communiceren.
1: Ja.
0: Ik heb aan de leiding beloofd dat ik zo snel als kan de Spotify-lijst ga bijhouden.
1: Op Alphabet.
0: Op Alphabet, dus dan zijn we al een stukje verder. Daar over honden gesproken. Bitch komt binnen van Elton John. Dat vind ik ook wel mooi van dit, van Niels. Niels die zoekt ook de belangrijkste liedjes waarvan hij vindt dat ze minstens één keer te horen moeten zijn geweest. Hij zegt, ik vind er niks aan, maar ik vind wel dat hij moet. Bange hart van Rob de Nijs.
1: Ja, precies. Dat zijn natuurlijk best heel veel liedjes die je niet per se hoeft te horen, maar die

0: wel in moeten. Dat
1: ja, vind ik ook leuk. Ja.
2: Er is één liedje waar we het even over moeten hebben. Dat is Blackbird van de Beatles.
0: Ja.
2: Jij bent natuurlijk in Liverpool geweest.
1: Ja.
2: En Paul McCartney heeft de verschijnen, omdat hij natuurlijk nu weer in de belangstelling is, allemaal van die filmpjes waarin hij weer even uitlegt hoe hij dat liedje gemaakt heeft. Dat het gebaseerd is op een stukje van Bach. Ja. En Bach die speelde zeg maar de baslijn en de toplijn, die speelde die altijd samen op één instrument. En dat deed Paul McCartney bij Blackbird ook. Dus het is eigenlijk heel erg klassiek geschoold, dat stuk. De Beatles, ze wilden eigenlijk iets meer doen dan alleen maar rock'n'roll liedje spelen. Dus ze dachten, weet je wat, we maken gewoon een wat intelligenter liedje. En dat werd Blackbird. Daan Kamphuis, die wilde horen. Peter Schouwenaars, die vroeg hem aan Erik. Die wilde hem ook graag horen. En Niels, die wilde hem ook horen. Gelijk speciaal voor Linda ook, zegt hij.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Een verborgen burgerrechtenliedje ook, hè, deze.
2: Ja.
1: Blackbird van The Beatles. Ik moet wel een beetje grinniken, want ik had inderdaad ook heel graag dit nummer erachter gedraaid. Gewoon letterlijk gejat uit Blackbird van de Beatles.
2: Ja.
1: Maar Broken Wings, ook trouwens leuk, Wings.
2: Ja.
1: Andere bandje van Paul McCartney. Ja, die hebben we gehad. Take these broken wings and learn to fly. Mister. Daar hebben we McCartney, die is druk bezig. Brown Sugar, D'Angelo, die staat zeker op de planning nog. Die andere Brown Sugar van de Stones ook, die plakken we even straks aan elkaar. Maar hij had nog wel een paar andere suggesties die ook wel leuk zijn. Hij wilde graag Dance Classic horen van Jenny Burton, Bad Habits.
2: Oh ja.
1: Hebben we die? Die hebben we. En nog niet gehad. En straks krijg je je Brown Sugar ook nog, maar eerst even deze Jenny Burton.

0: basispakket. Was een goede suggestie. Jerry Burton en Bad Habits. Als je nog meer beetjes hebt, laat het weten via de app van Radio Veronica. We gaan zo meteen na 9 verder. Hoi.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
16: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal en wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, autotaalglas.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Als je nu inderdaad die tekst leest. Wij bij Veronica kunnen veel hebben, maar ik snap dat ze daar hun bedenkingen bij hebben tegenwoordig.
1: De basis van je muzikale opvoeding.
2: Veronica.
1: Het basispakket.
0: Maar wel super jammer, want het is wel een van hun allerbeste nummers. Ja. Ze hebben hem stiekem toch maar in het basispakket gezet van de muziek. Op vele verzoek trouwens ook Brown Sugar.
3: Niels, Mark Engelen, Rudy Hirrichs en Luke Reuvers. Sorry.
0: Ja, dat geeft helemaal niks. Nee, ik dacht, ik doe net alsof ik het tuintje mee ga zingen. Ja. Ik wilde dwars door je heen gaan praten. Maar dus dat, ik doe net alsof het erbij hoort.
3: Ja, oké. Okay, ja.
0: Nou ja, goed. Maar jou niet van dit soort geheimen, merk ik al. Patrick vraagt zich af of Beast of Burden al geweest is van de Rolling Stones. Kan ik vrolijk van zeggen, zeker. En Co wil graag de andere versie, waarin Mick Jagger in elk geval figureerde in de videoclip. Beast of Burden, Bette Midler.

0: Met toestemming van Mick Jagger. Zo niet had hij me niet in de videoclip moeten zingen. Bette Midler en Beast of Burden in de nieuwe Stones. Sinds een weekje of twee uit. In de start. Ook heel fijn eigenlijk. Zeker als je me een paar keer hoort.
1: Nee!

0: Christoph Burden, Bette Midler. Een liedje van de Stones. En die hadden we dus al gehad. Hoe is het in het postvakje, Jannes?
1: Nou, het is nog steeds hartstikke druk. Er komen nog steeds ongelooflijk veel beetjes binnen. Als we willen, zouden we tot diep in de nacht door kunnen gaan. Als we willen, hè?
0: Als we willen, ja.
1: Ja, als we willen.
0: Dan komen we zo'n bloemlezing.
1: Hot Chocolate, Brother Louie. Komt Bas Barendrecht zojuist mee aan. Belfast Child van de Simple Minds. Albums die je wil hem graag horen. Gea die zegt, oh ja, met Mick Jagger in het publiek. Dat was waarschijnlijk de videoclip van Bette Midler. Ja, ja. Ja, ja. The Cats met Be My Day hoort erbij volgens Ruud van Pel.
0: Ja,
1: dan heb ik een aantal keer Belle Hélène van Doobar.
0: Ja.
1: Onder andere van Lisette van Hoordragen. Sandy Riehuis wil graag Bitch horen van Meredith Brooks. Nou, die hebben we al gehad.
0: Ja.
1: Heart, Barracuda ook.
0: Ja.
1: Lady Gaga, Bad Romance.
0: Ironie, hè?
1: Nee, die denk ik niet.
0: We hebben wel een bad romance gehad.
1: Ja.
0: Vaak zelfs, maar...
1: En Borderline van Madonna hebben we ook gehad.
0: Ja. Ja. Ja. Bad Medicine van Bon Jovi ook. En ja, we hebben ook Blue Monday gehad.
1: Ja.
0: Ja. New Order. Dat is overigens Pieter Westerlaken die dat zegt. Moet even administratie gaan bijhouden voor alles en iedereen. Dat je het in elk geval even kan checken ook. Dat is wel handig, hè? Deze had je nog te goed van me. D'Angelo en Brian.

0: Lekker zeg, D'Angelo en Brown Sugar. Als ik toch een beetje in die sfeer zit, zou ik deze dan toch nog wel achteraan willen draaien.
1: Ja, leuk.
0: Van Nederlandse huizen, misschien wel S-huizen, bekend ook van S-House for Sale bij het bandje Lucifer. Margriet S-Huis.

0: grappig, zonde. Black Pearl Jam met Black kan juist, erachteraan.
1: Juist.
0: Dat zou een mooie link zijn geweest.
1: Een hele mooie link zijn geweest. Een
0: link. Maar ja, Black van Pearl Jam hebben we al gehad.
1: Morat, ja.
0: Dus we kunnen deze genadeloos geniale schakeling Black Pearl Jam Black niet draaien.
1: Dat is toch jammer. Hebben we Blauw al gehad van de Scene?
0: Even checken. Het is heel gemeen. Je moet niet zo gemeen tegen mij. Dan pak eens mensen van je eigen leeftijd en lengte. Ja, die, voor de mensen die net pas ingeschakeld hebben. Die Blauw, die hebben we al twee keer gehad. Maar het is wel tot nu toe mijn enige grote fout in de administratie.
1: Dat is waar. Dat is waar.
0: De admaxistratie. Er is één liedje, daar wil ik het ook met je over hebben. En dat, ja, dat liedje is eigenlijk in duizenden versies een hit geworden. Maar meestal in hele gekke danceversies. Zal ik je er eens eentje laten horen?
1: Ja.
0: Jan Ween. En wat dacht je van Cascade?

0: ik heb alle top 40 en tipperaden hits ook gespaard. Naast heel veel andere dingen nog.
1: Heel goed.
0: Je zou bijna vergeten dat de versie die wereldberoemd geworden is van Patti Smith, dat geen hit geweest is in Nederland. Een beetje zijn enige. Zelfs de componist heeft er een hit mee gehad in de live-uitvoering. En dat was natuurlijk Bruce Springsteen. Wij draaien hier de versie van de Patti Smith Group nu.

0: Het lang op moeten wachten, maar de originele versie is een keer verschenen op een verzamelplaat van Bruce Springsteen. Nee. Dat was de demo-versie. Die versie van Patti Smith was de eerste die uitkwam, Because the Night. En daarna kwamen dus die honderdduizenden dance-uitvoeringen. Voordat we zo meteen het reclameblokje inlopen, heb ik nog een klein radioreferendumpje liggen.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Welke versie pakken we van deze klassieker?
4: Nou ja.
0: Nemen we de min of meer originele van Ritchie Valens? Of gaan we helemaal los? Lobos. La Bamba. Welke wil je? Ritchie Valens of Los Lobos? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Duiken we nu even de reclame in. Over een minuutje of anderhalf zijn we bij terug. Tot zo.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Rob Stenders.
11: Met de beste muziek aller tijden.
12: Dit is Veronica.
11: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
10: Het basispakket
11: op Radio Veronica.
10: Letter B.

0: Hele slome originele versie. Ja. Toen Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim, zich ermee ging bemoeien, toen werd het ineens een internationale hit. Rimful of Asia van de Corner Show.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
0: De vraag van vandaag. Los Lobos met La Bamba, of de min of meer originele versie van Richie Valens. Allebei wel goed natuurlijk. Zijn allebei ontzettend leuk. En Los Lobos speelde in een film over het leven van Richie Valens. En ook de dood van Richie Valens. Een rol. Dus ja, wat is het geworden, Jannes?
3: Het slaat toch een klein beetje door richting de Los Lobos versie. Behalve Ruud, die zegt La Bamba, dat hoort toch bij de L?
0: Ja, dat is dat gedoe met lidwoorden, wel of niet. Gisteren ging ik ook voor Gaas. Toen hadden we Simon en Garfunkel.
3: Ja, ja.
0: Met El Condor Pasa, die draaide ik bij de E.
3: Bij de E, dat kan niet.
0: Ja, en die draaide, nee, dat is met de C, want L is ook een lidwoord.
3: Ja.
0: Ik ken het allemaal niet in alle talen, mensen. Nee. Spijt me.
3: Dus La Bamba bij de B dan van Los Lobos, want die heeft gewonnen.
0: Die heeft gewonnen.

zou het origineel kunnen zijn, dit. Van Alvaro Hernandez, artiest uit 1938. Ik wil er een heel lang verhaal van maken, maar doe ik me niet. Want er zijn nog 14 versies voor Ritchie Valens. Maar we beschouwen Ritchie Valens toch maar als het origineel. La Bamba in het basispakket. Daar zijn we mee bezig. Nog steeds de letter B. En liedjes blijven binnenkomen. Hartelijk dank daarvoor. We gaan van zoveel mogelijk liedjes gebruik maken. Deze komt vaak voor, hè? Ja. Buddy Joe, hier is de Golden Era.

0: Billy Joe. Wat een heerlijke golden earring trouwens. Toevallig ongeveer tegelijkertijd dat wij Buddy Joe in starten, kwam de Burning Stuntman.
1: Ja, dus ik zag hem weer. Ja. Het is ook een goede plaat.
0: Ja, het is ook een leuke, ja. Ja. Nou, Jannes, heb jij toevallig nog wat post?
1: Dan heb je toevallig wat post? Ik heb ongeveer miljard brieven binnengekregen.
0: Ja, jij zit ook steeds, dat zit ik ook steeds te doen. Misschien doen we het wel dubbel, want jij zit in Amsterdam, ik zit in Almere.
1: Ja.
0: Dat ik dat Green Day zat ik even te checken. En, Basket Case.
1: Hebben,
0: ja, zinkje erbij.
1: Ja, okay.
0: Ja, maar Boulevard of Broken Dreams nog niet.
1: Nee, die hebben we nog niet gedraaid.
0: Zijn
1: nog
0: een, ja.
1: Even kijken hoor. Stukje Motown. Bernadette van de Four Tops. Goeie plaat zeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Boys Don't Cry, die hebben we al gehad, denk ik, of niet?
1: Boys Cure. Don't Cry, ik ga nu kijken.
0: Ik ga ook kijken. Die eerste check. Why Can I Be You? Boys Don't Cry, ja.
1: Ja, we zijn het geraakt. 11:02.
0: Ja. Ja. Hebben jullie Melanie al gehad? Beautiful People. Nee. Die gaan we zeker nog doen. Dat hebben we echt beloofd. We gaan niet naar huis voordat we die gedraaid hebben. Maar ja, die zullen we die Green Day er even in gooien.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: The Boulevard of Broken Dreams.

0: Broken Dreams, Green Day. Ik word een beetje gek van al die mooie suggesties van Carney. Dat was allemaal ontzettend leuk. Maar maak voor ons even een keuze als je wil, ja. Bedankt. Behind the Painted Smile komt hij nu weer mee.
1: Oi.
0: Hij is hier voor ons. Carney, wel. Carney. Man, vrouw, wat denk jij?
2: Ik weet het niet.
0: Okay. En nou, die prachtige Bernadette komt natuurlijk ook daar vandaan.
2: Ja.
0: Don't for choose. Nou, ik zou bijna willen zeggen, wie van de drie, wie van de drie. Mooi toch? Wil niet zeuren, maar deze was toch om 18:15 al gedraaid?
2: Welke?
0: Nee toch?
2: Moet je
0: dat weet ik niet, zegt Ricardo, maar dat zou het wel weten, want wij zijn toch om 18:15.
2: Nee, ik weet het al wat. Ik weet hoe dit komt. Dit is iemand die de stream heel erg in de gaten houdt. Ik heb per ongeluk de Boulevard of Broken Dreams ingestart. Dan verschijnt hij in het lijstje, maar dan we hebben hem niet gedraaid.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus hij staat
0: nu dan.
2: Ja, nu dan, maar hij is niet op de radio geweest. Ja.
0: Afgelopen jaar sprak hij nog eventjes opscheppend. Vierde ik een jubileum. Een zeker jubileum van een zeker aantal dienstjaren bij de officiële radio. En mijn allereerste plaatje in de officiële Nederlandse radio gedraaid heb, wordt net aangevraagd. Dat is Queen met Bicycle Race. Misschien gaat die Bicycle Race wel naar Barcelona.

0: Obstacle Race. Oh, wat wil je nou weer doen?
1: Niks, ik deed helemaal niks.
0: Oh, oké, goed.
1: Ik ging iets instarten, maar dat...
0: Oh ja.
2: Het is klaar. Goed bicycle. Queen hoorde je. Nummer heet de Bicycle Race. Goedemorgen, het is 5:05 bij Vara's Muziek in de Dag met Jeroen Soer en Rob Stenders. En ja, met Carol Beyer-Seger. You're moving out today.
1: Ja, dat wil ik even...
0: Nou, je raadt nooit wat ik klaar gaat staan.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
2: Queen hoorde je. Nummer heet de Bicycle Race. Goedemorgen, het is 5:05 bij Vara's Muziek in de Dag met Jeroen Soer en Rob Stenders. En met Carol Beyer-Seger. You're moving out today.
0: Nou, twee zielen, één gedachte. Ja. Hebben we allebei op zitten zoeken net, terwijl we nuttige andere dingen hadden kunnen doen. Ja, dit was een klein fragmentje, sterker nog, mijn eerste aankondiging op de Nederlandse radio. Hoorde bij Bicycle Race. Dankjewel, Nico, voor het aanvragen van deze song. Hebben we nog zendtijd? Of zeg je, we moeten naar de reclame, anders heb ik nog één radioreferendum.
1: Even kijken, laten we nog... We kunnen nog eentje doen. Doe nog eentje.
0: Oké. Okay. Goed, dan dacht ik, one for the money, two for the show. Dan toch maar in de versie van Elvis Presley, go, go, go.
3: But it's one for the money.

0: zeg, hey, er is over nagedacht van Queen naar King. Er was niet over nagedacht, maar wel bedoel ik. Er is over nagedacht. Bedankt, bedankt, bedankt, ja. Proost trouwens. Elvis Presley, Blue Sweat Shoes. Ja, de historie vraagt toch aan mij of ik het alsjeblieft wil vertellen, want anders is het zielig voor Carl Perkins. Want die heeft het nummer bedacht.
1: Well, it's one for the money, two for the show.
0: En het verhaal wil dat hij een ongeluk kreeg, dus het nummer niet in een televisieprogramma kon brengen. En toen deden ze die Elvis Presley maar, labelgenoot. En die ging er met die hele Blue Sweat Shoes vandaan ook. Vandoor bedoel ik, ja. Ik heb er nog eentje voor.
2: Ik vind hier wat van.
0: Referendum. Aangebracht net door Ingeborg.

0: Tijdens de reclame en het nieuws mag je er even over nadenken. Zetten we die wel of niet in het basispakket?
1: Tot zo.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
6: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
8: Juist, want het zijn vakantiegeld super sale weken.
7: Dus nog meer vakantie voor je geld.
8: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €450 korting tijdens de vakantiegeld superzeelweken.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk, en in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm, dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten. De eerste die hij zelf heeft geregisseerd. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. en dan maximaal 16 graden.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Jackson, Black or White.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
2: Zat dit ook in de film, Rob, of niet?
3: Nee.
2: Dat was een latere periode, toch?
3: Ja, het stopt bij Bad. Dat is ook eigenlijk de enige song die je uit Bad hoort. Ja. Bad. Dat heb je al wel gehad, hè, vanavond.
2: Ja, wel gehad, inderdaad. Ja, wel met de letter B, ja. Inderdaad. We hebben nog één Jackson-gerelateerde plaat die eigenlijk wel in het lijstje moet.
3: Ben.
2: Met een B. Nou, dan zijn het twee.
4: Oh, welke dan nog meer?
2: Ik had Blame It on the Boogie nog.
3: Jackson
2: is geschreven door M. Jackson. Maar het was niet Michael.
3: Ja, dat is leuk. Het blijft een leuk verhaal. Dat is een Duitser. Die heet Mick Jackson. Ja. En die heeft zo ongelooflijk zijn best gedaan om de royalties te krijgen. Maar elke keer, ja, M. Jackson staat er toch op. Ja, dat ben ik.
2: Ja. Is hij er rijk van geworden? Tuurlijk. Dat is de grote vraag.
3: Nou, ik geloof wel dat het later allemaal wel goed geregeld is. Maar het bleef natuurlijk toch wel wat ingewikkeld om duidelijk te maken dat hij de M. Jackson was en niet Michael Jackson.
2: Ja, precies.
3: Maar is ook nog wel een leuke, ja, Blame It on the Boogie. En ja, die bende vind ik ook wel mooi. Het zat wel een heel klein stukje in de film ook. Altijd een beetje gek dat het nummer over een ratje gaat.
2: Ja.
3: Maar ja, toch. Ja, de film is. Heb jij de film al? Ja, die aap in die film, daar moeten we nog wel even over hebben. Die komt nu uit de bouw.
2: Bubbles.
3: Bubbles, ja. Bubbles is nadrukkelijk AI.
2: Oh ja, AAP.
3: Ja, dat is een AI-p.
2: AI-p, ja.
3: Ja, en daar speelt die twister mee en zo. Dat zit er ook in. Ja, maar goed, al bij al, heb jij hem eigenlijk gezien, Daniel? Want je bent van ons de grootste Michael Jackson-fan. Ja.
4: Nee, ik heb hem nog niet gezien.
2: Waarom was je gisteren niet mee?
4: Dan kan ik echt een heel lang verhaal vertellen.
2: Okay,
4: nou, ik heb bijna heb ik mijn motor en een tankstation in de fik gezet.
2: Dus. Oh, oké.
3: Okay, ja. Hoezo dan?
4: Ja, nee, ik reed over een hobbeltje en vervolgens stopte de motor ermee. Ja. En toen ik hem bij een tankstation aanprobeerde te krijgen, nou, achteraf gezien zei de man van de ANWB, als de ontsteking aan was gegaan, dan was de vlam erin gegaan. Oh. Toen zei ik, het is niet een handige plek bij een tankstation.
2: Nee.
4: Zei hij, nou jawel, want die hebben een brandblusinstallatie die automatisch aangaat.
2: Oh.
4: En de brandweer is er snel bij.
2: Oh, oké.
4: Okay. Ja.
3: Ja. Dus wat allemaal niet gebeurd is, geen enkele reden waarom je niet bij de film was gisteravond. Nee, waar we dus met veel luisteraars waren en een paar mooie collega's.
4: Ik had dus geen vervoer meer, Rob. Dat was het een beetje.
3: Ja. Oh, goed. Nou ja,
2: misschien moeten we nog een keertje met z'n drieën gaan.
3: Kommetje halen, ja. Goed, wij zijn met letter B bezig.
2: Ja.
3: Van het basispakket. En dat stel je zelf samen, terwijl wij bezig zijn. Hoe is het op dit moment gesteld met het radioreferendum? Hoe gaat het met de boem, boem, boem?
4: Nou, dat is boem, boem, boem de lijst uit, hè?
3: Ja, boem, boem, boem, niks?
2: Nee, dat willen mensen niet horen, inderdaad. Ik heb wel een paar liggen die we al eigenlijk vanaf 6 uur meeslepen, die echt vaak binnen is gekomen. Het zijn er eigenlijk twee. De eerste is Buffalo Soldier van Bobby Marley. En de tweede is deze, George Thorogood met Bad to the Bone.
4: Oh, vet.
3: They bad.
2: Van Michael Jackson.
3: Nee, trouwens, die is ook gekopieerd toch door, hoe heet je ook alweer, die gozer die al die dingetjes super splitten.
2: Yankovic.
3: Word L. Yankovic, ja.

0: George Thorogood. George Thorogood en Bad to the Bone. Ik heb iets geks uitgevonden. Dat je bij de B kennelijk veel moet stotteren.
1: Oh,
0: ik heb daar twee andere voorbeelden van. Benny and the Jets.
1: Ja, precies.
0: En deze nog.
2: En Bank Uber 5.
0: Die echte algemene van een chauffeur. Nou ja, goed.
2: Het beste is iemand
0: Uber-rij. Bank Uber 5. Ja. Nou, laten we die maar niet meenemen. Stel ik voor.
1: Ja. Wat zullen we eens gaan doen?
0: Nou, ik zit net King B, Back by Dope Demand.
1: Is al geweest.
0: King weet. Ja, die is al geweest.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Eens even kieken, wat hadden we nog meer? Ja, er zijn nog veel mensen die nog wat willen weten over jouw motor. Waar het probleem vandaan kwam. Marion, die zegt
1: maar dat
0: die
1: film. Stuntman.
0: Ja, de Burning Stuntman. Ja, ja, dat was hij bijna geweest. Ja, ja. Die mooie eringtrek. Een vermakelijke film was het toch, Rob, Marion? Jazeker, dat was het zeker een vermakelijke film.
1: Ja.
0: Dan hadden we nog die Keen.
1: Oh, ja.
0: Binnen we de Keen op of niet? We hadden twee nummers, Bad Shaped en Band and Break. Die zijn allebei aangevraagd.
3: Nou, en Jannes heeft de keuze gemaakt, Mac.
0: Kort. De dingen lijken zoveel op elkaar, ik zou niet weten welke van de twee het is.
1: Band and Break is dit.
0: Oh, oké. Okay.
1: Voor de administratie.
0: Bedankt.

0: inderdaad wel heel erg op elkaar, die badge en die band en break. Keen, Sierra wilde hem graag horen. En bij deze is hij genoteerd in het basispakket. Jij houdt een Spotify-lijstje bij, toch Rob? Dat is het idee. Of doe je dat over een week?
1: Nee. Ik moet de inlog nog krijgen. Nee, ik zit geen onzin te vertellen.
0: Radio Veronica.
1: Als het gaat om dit soort muzikale handelingen, dan ben ik over het algemeen wel snel bij. Als ik beloof deel 2 te schrijven van Stenders Levensvermaak, kan dat uiteraard nog 15 jaar duren. Ja. Maar dit soort dingen, ik ga ermee aan de slag. Ik heb wel een soort schaduwlijstje, maar dat moet nog even naast een beetje technisch geleutel. Maar dat moet nog even
0: overgehaald worden.
1: Ja, precies. Ja. Dat is hem.
0: Maar binnenkort op Spotify kun je alle platen horen.
1: Ja.
0: Lisbeth, Sander, Ed en Edwin, die wilden allemaal deze plaat horen.

0: anno 2026 natuurlijk ook niet meer.
1: Nee, dan moet je WhatsAppen.
0: Ja, precies. Nee, dat is wel een slimme, ja.
2: Jongen,
0: ja. Ja, ik heb een documentairetje gezien, doe maar. Toen hadden ze ook in de auto ruzie te maken over dit nummer.
2: Oh, ja.
0: Henny Vrienten en Ernst Jans. Want Henny vond het op het kantje dat dat minstens 17
2: was. Ja, precies.
0: Maar ja, daarvoor had je You're 16, You're Beautiful and You're Mine.
2: Ja.
0: Liedje van onder andere Ringo Starr, die had er een hit mee. En Ringo Starr heeft het nog steeds op zijn repertoire staan. Maar hij zingt variabele leeftijden. Maar hij zingt nu over het algemeen You're 84, ja. You're Beautiful and You're Mine.
1: Ja, ja, maar 84 vind ik ook een beetje...
0: Nee, nou,
1: ja, hij is zelf ook 84.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Dat is waar.
0: Ja.
2: Niks aan de hand dan.
0: Ja. Leeftijdsdiscriminatie, jongen. Nee, aan de bovenkant.
1: Nee, maar bejaardenseks moet niet nemen.
2: Nou, ja zeg.
0: Daniel, zolang mensen genieten, kan jou het schelen.
1: Ja, nee, maar dan hoef ik er niet over te praten of in liedjes te horen. Hè?
0: Oh, nou, waarom niet?
1: Nou,
2: nee, liever niet.
0: Wees blij dat we dit over het algemeen allemaal niet terug kunnen luisteren op de podcast. Want,
2: ja. Dan hebben we toch echt een probleem.
0: Had je morgen weer aan een van de talkshowtafeltje moeten zitten.
2: Ja, precies.
0: Goed, Bel Hélène van Doe Maar. Deze beloof ik al de hele avond, dus ik fiets hem er even tussendoor. We mogen hem niet vergeten.
2: Oh,
0: Beautiful people, Melanie. Beautiful.

0: Onze hippie prinses Melanie. En Beautiful People. Laten we nog een keer hit. Volgens mij Mathilda Santing.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, ben ook nog een keertje gedaan. Ik moet lachen om de post van Emma. Emma zegt, jullie vergeten nog een Michael Jackson classic.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, nee, we hebben ze nou allemaal wel gehad. Brand New Day met Diana Ross.
1: The Wiz. Ja, oh, ja. Dat is wel een goeie. Zullen we daar eens even mee beginnen zo?
0: Na de reclame bedoel je. Ja. Het is gewoon een lekkere weekendjupper.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Ja, doen we dat.
1: Tot zo.
2: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Jannes Drop.
2: Thank God, it's Friday! Yeah.
3: En speciaal voor Emma, nog een Michael Jackson.
1: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.
4: Everybody look

0: Michael Jackson, Diana Ross, The Whistars, Brand New Day.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica, het basispakket.
0: We zijn bezig met de letter B. En er komen heel veel berichten binnen en heel veel goede suggesties voor die letter B. Die doen we nog in ieder geval tot middernacht. Zoals ik zo kijk, kunnen we nog wel tot een uurtje of vier doorgaan.
2: Ja, dat kan.
0: Dat kan.
3: Ja, ja. Laatste twee uur Daniel, solo.
0: Gaan wij naar huis?
3: Oh nee. Gaan wij naar huis? Ja. Oh ja, ik ben al thuis, dat is waar ook, ja. Ja, ja, ik zie een paar keer ook Blue By You binnenkomen. De versie van Linda Ronstadt.
0: Oh ja.
3: Ricardo, Marion, Alba. Is ook een hele fijne. Ik zie nog een andere Golden Earring, The Bombay. Oh. Ik zie The Boxers, Simon & Garfunkel. Ik zie ook Linkin Park, Breaking the Habit.
0: Ja.
3: Een wat modernere rockgeluid. Zouden we er wel even in kunnen janken, of niet?
0: Ja.
3: Of had je wat anders in gedachten?
0: Zo. Hij knalt er inderdaad in, ja.
3: Even zoeken of ik kan vinden op tijd. Niet even aan gaan.

0: Stefan, die zag ik bovenaan staan. Maar ik zie dat nog veel meer mensen hebben me aangevraagd. Walter Eerdman ook. En Marjolein Olf met dubbel F. Wilde allemaal deze Breaking the Habit. Van
1: Linkin Park.
0: Nee, deze moet pas om 12 uur.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja. Die is nog lang niet aan de Big Bird. Jezus. Nummer heet Big Bird. Ja. Eddie Floyd.
1: 12 uur was oké.
0: Altijd mijn programma in een andere Veronica-tijd. Ja. Startend met dit nummer elke week weer.
1: Oké, dan doen we deze. Die wordt de hele avond is die al.
2: Dan steek ik er eentje op, hoor.
1: Laat steek je. Oh.
0: Ja. Oeh, Bob Marley.
1: Die is echt ongelooflijk veel aangevraagd. Buffalo Soldier. Dus.

0: zit hier hele volwassen geluiden te maken. Dingen die ik eigenlijk nooit gedaan heb. Buffalo Soldier. Bob Marley.
1: Je hebt toch een beetje de André Hazes van de reggae, hè?
2: André Hazes van de reggae, hoe bedoel je?
1: Nou, ja, ik moet daar altijd aan denken. Omdat in Nederland heb je... is zeg maar de enige dode artiest waar echt stadions voor bij het overlijden waren.
2: Ja.
1: Dat was bij André Hazes.
2: Oh, zo ja. Dat was bij Bob Marley ook.
1: Bob Marley was inderdaad gewoon heel Jamaica was uitgelopen. Dat was, ik geloof dat ze een week het hele land, het eiland
2: nationale,
1: hebben platgelegd. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Nou, ik heb nog wel een linkje.
1: Oh.
2: En dat is?
0: Nou ja, dat stadion van André Hazes. Waar ging die ook alweer naar boven?
2: De Arena.
0: Ja, en Ajax. Ja. Bob Marley.
1: Three Little Birds.
0: Oh, Three Little Birds. Ja, ja. En ook nog een speciaal Bob Marley shirt. Allemaal goed. Hé, ik heb een kwartetje.
2: Oh, nou, komt
0: een kwartetje voor één plaat. Chris, Vrouwtje, Niels en Debbie willen allemaal deze.
2: Oeh. De dokter op de hoek.
0: De gynaecoloog. Baby makes her blue jeans.

0: Gene Stock.
1: Leuk.
0: Leuk toch? Ja, een kwartetje aanvragen. Niet negeren, want dan is hij er. Dat is een basispakketje, ja.
1: Dr. Hoek, Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
2: Radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
1: Moeten we deze draaien? Dat is de grote vraag. DJ Jurgen en Alice DJ, Better Off Alone. Laat het weten via de app van Radio Veronica. Dan kun je zelf besluiten of we hem opnemen in het basispakket.
0: Ja, het valt me wel op bij de steeds dezelfde genre.
1: Ja.
0: Heb ik deze radioreferendum van maken.
1: Ja,
0: toevallig had ik er ook één klaarstaan.
1: Oh,
0: en ook uit diezelfde reeks.
4: Oh ja, fuck. La Bouche.
0: Be My Lover, ja, die komt net binnen via Kim. Vind ik ook wel een leuke.
1: Ja? Dan moeten we één van de twee doen, toch?
0: Ja, nou ja, dan ben ik voor deze. Want die komt net binnen via de post.
4: Ja, maar ik ben dan wel voor Better Off Alone.
0: Ja, best, jongen. Jij doet alleen maar als er op Stenders, dan spreek ik hem tegen.
4: Nee, maar ik
0: dan ben ik allemaal van je gewend. We pakken

0: heel grappig. Een tijdje geleden, toen zat ik met mijn zoontje in de auto van 5. En dit liedje was op de radio geweest.
1: Heb jij een zoon van 5?
0: En een uur later zingt hij dit liedje dus gewoon woordelijk mee. Hij heeft het één keer gehoord. En sindsdien zingt hij dat liedje dus gewoon uit zijn hoofd mee. Dus dat vind ik wel grappig.
1: Moeten we eens een keer praten over elkaars privéleven? Want ik ontdek nu dat je een zoon van 5 hebt.
2: Hoe lang kennen jullie elkaar? 30 jaar? 40 jaar?
1: Ja, ongeveer. Ja, ja. Het gaat me nu wel een beetje.
0: Goed, laten we langs voor zijn. Toch, hè?
1: Als referendum bedoel je?
0: Ja, als referendum. Die is okay. Wel de.

0: stelt de meeste, binnen. Maar,
1: nou.
0: Wat nu weer, Daniel? Heb je ook al Michael Jackson voor je gedraaid?
1: Discipline.
0: Ja, discipline.
1: Discipline. We gaan... zijn we al door de centen heen? Of hebben we nog tijd voor een klein liedje?
0: Doe nog maar een klein liedje.
1: Ja. Deze. Die mogen we ook niet vergeten. Geleend van Roy Orbison, maar zo mooi gezongen.

0: Lekker.
1: Lekker.
0: Ja, lekker toch. Blue Bayou, magisch en betoverend mooi gezongen door de Ella Langley uit de 70er jaren. Ja, is ook zeker waar, ja. Ella Langley. Jacqueline, Betty Davis Eyes, is ook een leuke.
2: Oeh, dat is een goeie, ja.
0: Is ook een leuke. Bad Touch zie ik van die Bloodhound Gang.
2: Oh ja, ook leuk.
0: Dat is toch van die animals die doen het like they do it on Discovery Channel.
2: Ja, precies die, ja.
0: Ja, maar we moeten nu, hoor ik aan de haast die je voorzichtig aan het maken bent naar de reclame.
2: We gaan even wat reclame doen en wat nieuws. Ja. En dan zijn we daarna snel weer bij je terug. Waar zullen we eens mee beginnen? Even kijken hoor. Ik heb nog de jam liggen. Had ik de jam nou nog liggen? Mm. Nou, we gaan even...
0: Denk er even rustig over na.
3: Armand nog niet gedraaid.
2: Armand, ben ik te min? Nee.
0: Ben ik te min moeten we ook wel doen.
3: Ja, Zeker.
2: De Boys Are Back in Town, die zag ik ook binnen.
0: Ja. Lekker opener.
2: Zullen we daarmee beginnen? Ja. Tot zo!
0: Tot zo! Monica.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
10: Maar je moet gewoon je boekhouden.
9: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
16: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
17: Opgelost, autotaalglas. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De 2 slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
20: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
28: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
29: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Lizzy and the Boys Are Back in Town.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Woo! Daar zijn we mee bezig. De platen die je allemaal een keertje gehoord moet hebben. Eens in je leven. Zetten wij allemaal op alfabet. En we zijn met de letter B. Waarom lach jij nou weer?
2: Ik lach om Richard Klederman met ballade Oer Adeline.
0: Oh.
2: Ja, ik had het postvakje hier even open. Voor de mensen die het niet kennen, ik wil wel even een stukje laten horen.
0: Ja.
2: Ik moet hem even opzoeken.
0: Oh, even, wacht even.
2: Ja, nee, hij komt echt net pas binnen. Een seconde geleden. Dat is deze. En een lekker muziekje om even overheen te praten.
3: Ja, hebben we nu gehoord.
2: Nee. Ik word er lekker overheen. Wat mij betreft Blackened van Metallica aan de lijst. Frans, ik heb goed nieuws. Er komt dus een metalavond.
0: Echt
2: een paar dagen. Ja, gaan we een metalalfabetje maken ook.
0: Thema's.
2: Gijs, die wilde Ramjam, Black Betty. Die hebben we al gehad. Het is ook al een lange dag. Basket Race.
0: Case, Basket Race, ook al gehad.
2: Ja. Je hebt ook gehad. Back in Black ook gehad. AC/DC. Babe Styx gehad. Babushka Keboes komt nog.
0: Die komt nog, ja.
2: Ja, Burning Down the House hebben we gehad. Ja, ik neem al even wat post door. Alles met de letter B. En ik zie hier The Boys Are Back in Town. Maar dan in de uitvoering van The Cardigans. Met Tom Jones.
0: Oh.
2: Oh. Both Sides Now is die al langsgekomen. We hebben het er wel over gehad. En hij staat ook nog wel op de planning voor vanavond.
0: Ja.
2: Ik zie nog een Babushka van Kate Bush.
0: Ja.
2: Is ook mooi. Ja, dat kunnen we natuurlijk wel doen. Babushka? Zeg ik te vroeg. Ja, Babushka.
0: Ja,
2: je
0: laat
2: het lekker?
0: Ja, zeker.
2: Ja, toch. Hoe zat het ook alweer? Ze ging sexy gekleed.
0: Oh ja.
2: Ging ze naar een feestje. Ze probeerde haar man haar te versieren. Maar haar man wist niet

0: straks stoot je het glas om en dan hebben we scherven.
1: Te laat.
0: Te laat.
1: Ja.
0: Niemand luistert ook naar mij.
1: Dat is toch jammer.
0: Kate Bush.
1: Ja.
0: Dat is een mooi verhaal. Ik heb begrepen dat veel dames dat doen. Even hun eigen man testen. Dan gaan ze verkleed, zodat de man haar niet herkent. En dan doen ze hele sexy kleding aan. En dan als de man dan hapt, weten ze dat hij eigenlijk vreemd gaat. Al is het dan met zijn eigen vrouw.
1: Het is heel grappig. Ik zie Daniel niet heel vaak zeg maar verbaasd kijken. Ja, maar zie ik wel Daniel verbaasd kijken.
2: Waar heb je dit gelezen, Rob?
1: Waar heb je dit gelezen? Dat is het verhaal van dit liedje.
2: Ja, nee, dat snap ik wel, maar...
0: In principe praat ik niet met Daniel, want die spreekt mij alleen maar tegen.
2: Nee, ik stel een vraag.
0: Ja, maar daarom, Jannes, mocht hij deze vraag stellen aan mij...
1: Die de voorzitter praten.
0: Ja, dan zou het antwoord kunnen zijn... Ik spreek heus al wel eens mensen.
2: Jannes, wat voor mensen spreek erop?
1: Ja, Rob, wat voor mensen spreek je?
0: Heel veel vrouwen.
3: Ik vind hier wat van.
1: We moeten nog eens eventjes kijken naar Better Off Alone.
2: Oh ja, dat is over mijn dossier.
1: En La Bouche.
0: Ja.
1: En we hebben een berichtje van Corné gekregen. Laten we daar heel even naar luisteren.
4: Goedenavond, Jannes, Daniel en Rob. Corné hier. DJ Jurgen met Better Off Alone hoeft wat mij betreft niet. En ik zal alvast een voorschotje nemen. Alice DJ en Back in My Life. Evenals La Bouche en Be My Lover. Zijn alle drie leuke radioliedjes om zo nu en dan te horen. Maar je hoeft de plaat in je leven niet per definitie gehoord te hebben. En dat is toch de eis voor het basispakket.
0: Zo.
2: Ja. Nou.
0: Ze zijn nu al bij afgevoerd, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: vrees het wel.
2: Ik ben het er nog mee eens ook.
5: La, la, la, la.
1: Goed. Maar deze mag er zeker in. Jan van der Malen, die wilde hem ook horen.

0: na dit liedje. Crazy Town, Butterfly. Maar hij staat wel in het basispakket.
1: Jannes,
0: ja.
1: Wil jij even aan Daniel vragen?
0: Ja.
1: Of die weet van wie dit een sample is?
0: Daniel, weet je van wie dit een sample is?
2: Nee, maar ik had nog wel eens een vraag over die vrouwen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik bedoel...
0: ja, stem maar.
1: Ja. Eerst even een antwoord op mijn vraag.
2: Nee, ik heb geen... Jannes, ik heb geen antwoord op de vraag van...
0: Nee, Daniel heeft geen antwoord op de vraag van...
1: Ik wel, op de vraag van mezelf. Pretty Little Ditty van de Red Hot Chili Peppers. Jannes, wil je dat even doorgeven?
0: Pretty Little Ditty van de Red Hot Chili Peppers.
2: Jannes, wat leuk gevonden voor ons.
0: Ja, okay, ja.
1: Bedankt. Kijk, zo kan het toch ook? Ja. Ik voel de communicatielijn weer even opgaan. Hallo.
0: We moeten het eventjes hebben over...
1: Een Bisje Vrienden.
0: Nee, niet over Een Bisje Vrienden. Over Brothers in Arms. Want die komt ongeveer één keer per 10 seconden komt die binnen op dit moment.
1: Ja, die is populair, hè?
0: Echt, opeens. Ik weet niet wat er in de lucht hangt. Maar die moet nu, denk ik, ongeveer wel gedraaid worden. Ja. Want, nou nogmaals, hij komt echt heel veel binnen. En hij is nog niet gedraaid. Ik heb het dubbel gecheckt. Dus bij deze. De lange uitvoering, toch? Ja, de albumversie. Voor Marion, voor Jur, voor Jan, voor Nico, voor Ramon van Hagen, voor René Moerman, voor Stefan, voor Dick Beek, voor Patricia en voor Gijs. En nog vele, vele anderen. Dire Straits, Brothers in Arms.

0: schitterend.
1: Het heeft voor veel mensen ongelooflijk veel betekenis.
2: Nou, echt,
1: vooral, veteranen hebben altijd een sterke band met dit nummer.
2: Ja.
1: En als je ze daar soms over hoort vertellen wat ze mee hebben gemaakt, dan zit er een heel ander leven in dit nummer. Dire Straits and Brothers in Arms. Het meest aangevraagde liedje van vanavond.

0: Voor Nora, voor Tess en voor Rudy en voor Ed hadden we deze Bloodhound Gang.
1: Leuk.
0: En Bad Touch, like they do it on Discovery Channel. Ik zal niet nog een keer klagen over het feit dat ik vind dat dieren soms zo grof met elkaar omgaan. En dan bedoel ik dit keer niet in seksuele zin. Hè?
1: Yeah.
0: Maar dat eet elkaar maar op en dat eet elkaar maar op.
2: Yeah. Ja? Dat doen wij toch ook met dieren?
1: Ja.
2: Jammers. Ja.
1: Zo jammer dit. Oké, lieve mensen, we gaan eventjes naar de reclame. Maar liefst 46 seconden. En dan heb ik de Golden Earring nog liggen. Bombay, die brandt ook al de hele avond in mijn hand. Is vaak aangevraagd. Zullen we die gewoon na de reclame doen?
2: Leuk.
0: Is best.
1: Ja,
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus.

0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
1: Jannes Drop.
2: Thank God, it's Friday!
1: Dit is de basis van je muzikale opvoeding.
3: Het basispakket bij Radio Veronica.
4: Nog steeds

0: Denk Disney.
1: Denk Disney. Bombay.
0: Bambi.
1: Oh.
0: Wauw. Bambi, Bambi, Bambi. Ging het ook niet zo goed mee.
2: Precies.
3: Yes. De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Allee, nee toch? Nee, toch? Niels zegt, ik heb Bambi niet gevraagd. Linda zei dat hij al gedraaid was. Gaat dit goed of is dit weer een gevalletje blauw? Geen commentaar.
1: Nee.
0: Nee, toch? Nee, dus nee. Het was een veilige hand. Nee. De boxer telt zeker niet, zegt Amanda.
1: Ja,
0: natuurlijk wel.
1: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja, natuurlijk wel. Ja.
1: Heb ik ook veel zin in straks even te draaien.
0: Heb ik ook wel zin in.
1: Letter B, daar zijn we bezig. Het basispakket, je mag meedoen. Mocht je zelf nog beetjes missen. Of denken, ik heb zin in die plaat, geef hem door. Dan kijken wij hier in de administratie of hij al gedraaid is.
0: En soms Barbara Streisand weer binnenkomen van Duck Sauce. Maar dat zal er wel weer eentje worden uit de categorie.
1: Nou, moet je die per se gehoord hebben?
0: Wat
1: vind je daarvan?
0: Ed Hegger vindt van wel.
1: Ja, Ed Hegger vindt
0: Gaan we eens even over nadenken. We hebben er eentje die we wel gaan dubbelen, maar wel bewust dubbelen. We hebben de versie die een paar jaar geleden enorm hit werd. Madcon, die hebben we gehad.
1: Oh ja.
0: Maar omdat het een nummer is, nou ja, de Wagon is nog wel een keer of 14 teruggekomen in diverse uitvoeringen. Is het misschien wel even leuk om helemaal terug te gaan naar het origineel. En die originele versie zoekt 10 verschillen, want zoveel verschil zit er niet in. Die Madcon is er iets dancier, maar niet zoveel. Wagon.

0: 2008 heb ik net even opgezocht. Was de Madcon versie een hit. En die scheelt helemaal niet zoveel van die 67 uitvoering van Frankie Valli, The Four Seasons Baggin'. Dan hadden we nog eentje uit 2017. De Songfestivalmannen brengt ons straks. En trouwens, volgens mij zit er hier of daar ook nog wel een verdwaalde vrouw bij. Dus je vrienden doen we ook niet.
1: Nee, laten we niet.
0: Hebben we hier zin in?
1: Oh, ja.
0: Ja? Ja. Werd aangevraagd door Amanda.

0: Post, post, ja. Post. Blowing in the wind.
1: Het is een goede avond voor de post.
0: Ja. Daar komt Martijn mee aanzetten. Dat is mooi.
1: Ja. Baby Love, Mother's Finest, Peter Westendorp. Is die al geweest?
0: Ja, gaat zeker. Ik niet, zal ik even snel zoeken?
1: Ik denk het wel, ja. Ik zag ook nog Burn Rubber binnenkomen van de Gap Band.
0: Oh,
1: ook
0: ja.
1: Wel heel erg leuk om die nog even
0: check,
1: te draaien.
0: Mother's Finest hebben we gehad.
1: Ja, Mother's Finest gehad. Burn Rubber denk ik niet.
2: Nee.
1: Geloof ik niet. Born to Run heb ik gehoord, dacht ik.
0: Van Born to Run is geweest? Yep, ja. Check. Yep.
1: Even zien, wat hebben we nog meer?
0: Lai. Prodigy.
1: Prodigy, ja.
0: Oh, ja.
1: Die komt inderdaad ook best wel vaak binnen op dit tijdstip. Om het vuur weer even aan te steken.
3: Ademhalingsoefeningen, toch?
1: Ja, precies. Even kijken. Rudy Hendricks. Don. En even kijken. Ruud

0: Sander Winkel.
1: Die zijn weer wakker, denk ik.
0: Paul Simon deed de boxer nog live. Laatst was in Nederland inderdaad. Was fijn om te zien, zegt de man dan nog. Zijn stem was op halve kracht, maar het was nog steeds fenomenaal.
1: Was dat met jou dat wij naar de arena gingen naar Paul Simon? En dat hij zei, it's an unusual place for music. Terwijl het dak dicht ging en hij stond daar met zich jaren geleden.
0: Ik was er niet bij.
1: Daar was je niet bij. Oh,
0: daar was ik niet bij.
1: Ja, dat was best wel mooi hoor, om dat live te zien. En zeker ook in zo'n groot stadion blijft het gewoon overeind staan.
0: Ja. Ik was er niet bij, dus je hoort de spijt in mijn stem. Ja, ook veel aangevraagd zie ik nu weer binnenkomen. Josette, Bring Me To Life. Evanescence. Misschien brengen we die nog wel tot leven vannacht. The Foo Fighters, The Best of You. Is ook, zie je, als je
1: een goede plaats.
0: Als je er wat stevigs in stopt, krijg je ook wat stevigs terug. En ik zag ook deze nog even binnenkomen. Ah, is ook leuk, hè?
2: Lekker.
0: Ja.
2: The Best of Both.

0: Nog steeds veel vraag naar Born to Be Alive. Hebben we gehad?
1: Ja, die hebben we gehad.
0: Hernandez. Dat is lang geleden, ja. Leuk. Best of both worlds.
1: Leuk. Zullen we nog een uurtje doorgaan? We hebben nog zoveel liggen.
0: Tuurlijk.
1: We zitten toch pas vanaf 6 uur op de radio.
0: Nou, zo is het ook. We laten de muziek spreken en onze luisteraars.
1: Oh, en dan kunnen we straks meteen naar het nieuws kunnen we Big Bird doen.
2: Eindelijk.
0: Ja. Hebben we nog iets?
1: We moeten heel eventjes naar reclame met nieuws. En dan zijn we daarna snel weer terug.
0: Oh,
1: tot zo.
0: Dag.
3: Kopers opgelet, nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Schuren, afplakken, lakken.
13: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Youfone.

0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. Het Veronica Weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden.

straten zijn stil. De televisie is helemaal ruk!

Zaterdagavonduitzendingen, alle zaterdagnacht. Het is maar of je dat avond of nacht vond. We begonnen met dit liedje. Shark Radio, Fred Siebelink, Hilbert Helskamp en Floortje Dessing. En ik mag ook meedoen.

0: hoop Springsteentjes, hè?
1: Ja.
0: Springsteen zelf, Blinded by the Light van Manfred Mann. Oh ja!
2: Trouwens, stiekem beloofd dat we die originele versie ook nog zouden draaien. Oh ja.
0: We hebben Because the Night gehad, geschreven door hem.
1: Ja.
0: We hebben deze. En die zit een beentje van Springsteen.
1: Little Steven.
0: Little Steven. En The Bitter Fruit. Of heb je op dit tijdstip meer zin in?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Klinkt toch als...

0: Mind, want dat zong die echt er niet.
1: Oh,
0: het lijkt er wel echt veel op, hè?
1: Pizza's.
2: Ja, wel echt zin in nu ook, hoor.
0: Ja, ik ook wel.
1: Ja, ik ook wel, ja.
0: Bestel jij ons Amsterdam is 24 uur per dag open.
1: Ja.
0: Goed. Daar heb ik nog niks aan, maar ik vind wel wat in de diepvries. Of hebben we allemaal meer zin in bananen?
2: Oh ja. Oh.

0: gooien we. Ja, wat mono.
1: Hoe is het met je voet? Ja, en dan hebben we de Nederlandse volksaard. Al in de jaren 70 geloof ik bezongen door André van Duin. Het nummer Belt u maar.
2: Oh, die is fantastisch.
1: Het is geen hit geworden. Nee. Maar laten we hem als bonusje op zijn minst even laten horen. Of zeg je nou, we moeten door.
3: Ja. We hebben alle tijd.
1: Dit is de Nederlandse volksaard van voor tot achter al in 1973. Geweldig vertaald door André van Duin. Belt u maar.
4: Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren. Daar gaan we. Twee Chinezen liepen. Is het nou nodig om er steeds een Chinezen bij te halen? Waarom nou juist Chinezen? Kunt er ook wel eens over een ander zingen? Twee Belgen liepen. Dag niet weg, die Belgen, mappa. Daar word ik toch doodziek van, hè? Ik ga toch ook wel eens een liedje zingen zonder daarbij grappen te maken ten koste van andere mensen.

0: Hollanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over Ajax en ze...
1: Hoezo? Wat mankeert er aan Ajax? We zijn fanatieke Ajax-fan als u aan Ajax...

tijd in het slachtgebied. Dan gaat u dan nog gezellig zingen over een toffie bij de koffie. Helemaal gek geworden.

0: Geen telefoon? Ga maar verder. Ze stapte in de auto en ze reden dadelijk weg.
1: Hallo met Veilig Verkeer Nederland. Waarom doen die mensen niet eerst hun autogordel om?
0: Ze stapte in een auto en ze deed hun autogordel aan. Ze rookte een sigaartje en...
2: Rook is slecht voor de gezondheid, want...
0: Ze namen samen een snoepje. Sorry. De een die had een appel en de ander een banaan. Ze hielden van de Betuwe, dus reden richting Tiel.
3: Ik vind dit een duidelijke sluikreclame voor Jam, als ik eerlijk ben.
0: Ze reden en ze reden zomaar kriskras door het land. Wat nou weer?
4: Met wie spreek je?
0: Met Van Duin.

0: Wat geest.
1: Het is toch behoorlijk geniaal. En zijn tijd vooruit. Ik heb het even gecheckt. 76 ja, was het.
0: Gemiddelde Facebook-groep tegenwoordig. Ja. Alle commentaren die hier zijn.
1: Toen al. Ja. Hè? Ja, de volkshaard. Ja. En ook de woningnood. Eigenlijk alles komt alweer
0: in.
1: Terug. Hè?
0: Ja, alles zit erin. Het is 10:50. Is het niet tijd weer voor iets van Michael Jackson? Of zo?
2: Ja, ik zat er al op te wachten.
1: Ja. Nou, blame it on the bookie, zou ik zeggen.
2: Dat zeg ik. Ja, maar boekjes lezen hoor. Heel slecht voor je.
0: Zou even naar de post kijken, want er komt nog steeds heel erg veel binnen. Allemaal negerelateerd.

0: Jackson's en Blame It on the Boogie in het basispakket bij de letter B. Want daar zijn we nog steeds mee bezig. We gaan het afronden in zo'n 40 minuten. Dus we moeten even de laatste dingetjes doen. Want, je mag wel doorgaan, maar goed. Misschien kan Daniel nog eventjes even het afronden. Ja,
1: wij zijn vier uur eerder begonnen.
0: Ja, precies. Zijn nog vier uur doorgaat, Daan.
2: Ja. Nee, ik heb gewoon vier uur warm gelopen dat ik geen basisspeler ben. Dat kan ik weer.
1: Goed, dan kunnen we inderdaad beter muziek in starten, ja.
2: Och!
0: Nou, die had ik al klaarstaan. Het is toch echt niet te geloven. Wij in Amsterdam en we starten samen dezelfde plaat in op hetzelfde moment. Als dat geen magie is, dan weet ik het ook niet meer. Soundgarden, The Black Hole Sun.

0: Thijs, Rudy Hendricks, Mark en Ronnie Veneman. Die wilden onder andere horen.
1: En ik ook.
0: En Daniel Daniel
1: ook. Ja, groot fan.
2: Nou, dan vinden we elkaar hier vanavond, Daniel.
1: Ach, geef me een knuffel, Rob.
2: Ja, kom hier, jongen. Kom hier. Altijd maar dat stoer doen. Hey, ho, stop.
0: Wat is er?
2: Jannes. Ja. Het is leuk om te draaien, dit. Ja. Maar daar moet een verhaal bij.
0: Oh, daar moet een verhaal bij.
2: Ja, daar moet een verhaal bij.
0: Doe het verhaal bij.
2: Nou, net hadden we de grunge-koningen.
0: Ja.
2: Soundgarden. Maar ja, daar hadden we natuurlijk de opperkeizerkoning, admiraal. Van Nirvana leerden we allemaal.
0: Ja.
2: Maar Nirvana, die heeft eigenlijk die drumbeat van Smells Like Teen Spirit. Dat zegt Dave Grohl, en die heeft er verstand van, want die heeft die drumroffel gespeeld. Gejat van The Gap Band en Burn Rubber. Ja, dus deze.
1: Oh ja!
2: Ja.
0: Ja, dat is echt heel grappig, ja.
2: Ja. Het is een beetje More Than a Feeling, dus een beetje Pixies. Ja. Smells Like Teen Spirit. Maar het is ook heel wat Gap Band. Dave Grohl zei, ja, je verdenkt me er misschien niet van, maar daar luisterde ik heel veel naar.

0: goed te horen ook als je het eenmaal weet. Ja, die smells like Teen Spirit.
1: Kitakje.
2: Maar weet je wat ik het grappig vind? Ik kan me ook heel. Ik kan me dus Dave Grohl en Kurt Cobain niet voorstellen dat ze dit dan in hun vrije tijd zaten te luisteren.
1: Nee.
2: Nee, dat kan.
1: Dat is leuk.
2: Ja, nee, maar dat vind ik dus een verrijking inderdaad. Maar ja.
0: Ik wou net zeggen, we hebben elkaar net gevonden. Hè?
1: Kijk eruit, joh.
2: Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze het
1: hele kant op gaan.
2: Maar ik hou van je, Rob.
0: Ja, ik ook van jou.
1: Wow.
0: Ja.
1: Jongens.
0: Ben ik de enige die vraagt om Bella de Hel. Marion Schuurman, die hebben we gehad. Aldus, don't worry about a thing. Hubert, die brengt er nog eentje in waarvan ik denk, ja, daar heeft hij wel gelijk in. The Ballad of Lucy Jordan van Marion Faithfull. Very beautiful. Je moet er onderhand de inschrijving gaan stilzetten, want ik zie bijvoorbeeld nog staan, dat moet er dan binnen 25 minuten afwerken. Bright Side of the Road, Break On Through, bestellen maar. Ben ik te min, Bring Me To Life. Baba O'Reilly, Bongo Bong. Yep. Elvis Child, Better Be Good To Me. Birds Of A Feather, Build Me Up A Buttercup. Blowing In The Wind, Baby With A Big Surprise. Betty Davis Eyes, Baby Love Supremes. Blasphemous Rumors, Depeche Mode, dat is alles.
2: Ik hoor dat we Ferry Oma al wakker kunnen gaan bellen nu. Om,
0: dat is waar,
1: begin maar vast. En dan dat hij gewoon even wat eerder begint. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Ja, dat is een grote vraag. Waar gaan we eens eventjes... die wordt wel echt heel veel aangevraagd, die Bella O'Reilly.
0: Ja, en ik die zie die... doen we die toch?
1: Ja, zullen we die gewoon doen?
0: Ja. Ook voor de liefhebbers van Family Guy.
1: Ja, oh ja. Ja.
0: Moet je van ouwe, maar het is wel geinig.
2: Het is heel gaarig.
0: Staat hij dan, Peter Griffin? Met dat kleine voetje van hem. Dat intro waar geen einde aan komt. En dat spelen ze helemaal uit in Family Guy. Teenage Wasteland, Baba O'Reilly. Hier is de Who's op Peter Griffin.

0: CSI, uitvoering van Baba O'Reilly. Van wie eigenlijk? De...
1: Sorry.
2: Het is toch jammer dat we... Hebben we Black Horse en Cherry Tree al gehad? Jazeker.
3: Black Horse en Cherry Tree? Ik weet het niet. Zullen we eens even kijken?
2: Ik kijk ook even. Ja, helaas.
3: Ah, dat is toch jammer.
2: Ja. Zal jullie vertellen waarom ik dat zo graag wilde?
3: Ja, waarom je dat zo graag?
2: Nou, omdat hij ook fan is van de... Daarom.
1: Maar ja,
2: we hebben hem al gehad.
1: Ja, helaas.
2: Ja, deze, dat, ja, denk ik wel, toch, of niet?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. Kan niet anders.
2: Ja, vrijdagavond.
3: Uit Amerika. Rowan Hazen.

Vanavond hebben wij Los Lobos al gedraaid. Ja. Met La Bamba. Die hadden hier La Anselma van gemaakt. Dat deden ze in 1983. Dat was ook de versie die Rowan Hazen kende. Maar er is natuurlijk nog een echt origineel. Die komt uit 1983.

0: La Anselba. Deze. Oh. Originals gesproken, Dr. Hook, we hebben hem vanavond gehad met Baby Makes Blue Jeans Dark. Marianne Faithfull had de definitieve versie van dat Dr. Hook nummer, The Ballad of Lucy Jordan, aangevraagd door Hubert, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Thelma en Louise, The Road Movie.

0: het lijstje te kijken wat we nou nog eens doen.
1: Precies,
0: we hebben nog zoveel.
1: We hebben nog zoveel en we hebben nog weinig tijd. Misschien moeten we straks na ene nog een klein non-stop uurtje met beetjes doen.
0: Ja, de beetjes, een beetje van dit en een beetje van dat, die zijn blijven liggen.
1: Precies.
0: Een beetje.
1: Dus dan is de grote vraag, wat doen we nog dit uur?
0: Ja, zal ik eens een lekkere Motown inzetten?
1: Ja. Oh, ja.
0: Ja.

0: Dus die andere Baby Love van Mother's Finest, die hebben wij gehad. Supremes en Baby Love. Wij hadden al geconstateerd dat een paar liedjes heel erg veel worden aangevraagd. Ja. Dit is er dus eentje van.
1: Och, jezus.
0: Zullen we die nog maar even tot leven wekken?
2: Ja.
0: Ja?
2: Yep. En die al zegt, oh jezus.
1: Ja, nee, ik moet hem één keer horen.

0: Heb jij het lijstje?
1: Ja, ik heb het lijstje.
0: Nou, van de mensen die...
1: van de mensen die hebben aangevraagd.
0: Ja, Gijs, Back to Black al gedraaid. Dus even tussendoor.
1: Ja. Ja. Even kijken. Het lijstje, Daan. Doe iets.
2: Ja, help ik mij. Ben ook...
1: Help mij.
0: Het is ook bij Evanescence. Jij zit dat natuurlijk te spellen. En je denkt, hoe ja. spel je...
1: Probeer
0: Bring Me to Life.
2: Van...
0: Ja.
2: Ja, nee, oké. Okay, dus
0: hoe dan ook.
2: Jusset, Swan, Stefan, Sandy, Marjolein, Walter, die zijn allemaal schuldig.
1: Ja. Schuldig ook.
0: Schuldig. Evanescence en Bring Me to Life. Mag ik iedereen van harte danken.
1: Nou, echt ongelooflijk, hè?
0: Een tripje. We hebben vanaf 6 uur radio zitten maken. Maar het kostte geen enkele moeite. Want
1: absoluut niet. Hè?
0: Wat een fijne liedjes hebben jullie binnengebracht via de B. In het basispakket. Morgen is de C aan de beurt. Dat begint om...
1: 9 uur volgens mij. Ja.
0: Okay. Met Ferry.
1: Met Ferry.
0: Ja. En wij gaan nog een uurtje non-stop beetjes draaien. Die zijn blijven liggen.
1: Ja.
0: Een beetje van dit en een beetje van dat.
2: Bekers.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel, ja. Zullen we deze doen?
1: Heerlijk.
2: Oh ja.
0: Slotakkoord voor vandaag.
1: In

0: Zo is het maar net. Nou, hè. Ja, ook even open zitten.
1: Hallo. Dat was hem, jongens.
0: Ik ga heel erg mijn best doen om al die liedjes die nog overgebleven zijn in het systeem te zetten. Ik denk daar bijvoorbeeld aan The Foundations, Kim Carnes, Van Morrison, Armand, Mark Amber, Manu Chao, Simple Minds, Velvet Child, Tina Turner.
2: Mag ik ook nog wat kwijt voordat je klaar bent?
0: Ja.
2: Vanaf morgen 3:00, middags, is dit te beluisteren op de XXL Status Stream zonder reclame.
0: Ja.
2: En vanaf aanstaande maandag voor eeuwig op Heerdis/Stenders, want dit is zo fijn uitzending geweest.
0: Ja. De volgende
2: keer gewoon herhaald worden.
0: Ja. Ja. Tot later, goeienacht.
3: Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1:00.
4: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. Het Veronica Weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hanta-virus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hanta-virus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de 2e set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. Het Veronica weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. Let's go!
0: Dit is Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.